0: die Odido heeft voor de persoonsgegevens van klanten wordt nageleefd. En Excelsior heeft zich versterkt met verdediger Jan Plug. De verdediger wordt gehuurd van Feyenoord voor de duur van het hele komende seizoen. Plug speelde vorig seizoen 9 duels voor Feyenoord. De tweede seizoenshelft was hij verhuurd aan FC Dordrecht. En speelde daar onder zijn oom die trainer was, Dirk Kuyt. Met de schapenkoppen wist hij zich niet te plaatsen voor de play-offs. En dan krijgt u van mij nog het weer. Het is zonnig, droog en warm. De temperaturen liggen rond de 25 tot 28 graden. Vanavond veel zon, de nacht verloopt helder en droog met minima rond de 17 graden. Morgen ook stralend en droog, het wordt dan 30 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
2: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: niet de sterkste.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Nationaal Hitteplan is geactiveerd. De komende dagen lopen de temperaturen flink op in onze regio. Door al het steen en asfalt kan het in stedelijke gebieden nog warmer aanvoelen. De gemeenten roepen inwoners op om goed voor zichzelf en voor anderen te zorgen. Vooral ouderen, jonge kinderen, mensen met een chronische aandoening en mensen die buiten werken lopen extra risico tijdens de hitte. De gemeente Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Zuidplas vragen inwoners daarom om kwetsbare mensen in de omgeving extra in de gaten te houden. De drie gemeenten adviseren inwoners de komende dagen extra alert te zijn op signalen als duizeligheid, hoofdpijn en vermoeidheid en activiteiten aan te passen wanneer de temperatuur te hoog oploopt. Ook wordt aangeraden huisdieren voldoende verkoeling en drinkwater te geven. Om klachten door de hitte te voorkomen wordt geadviseerd om meer dan voldoende water te drinken, ook als je geen dorst hebt. Daarnaast is het verstandig om tijdens de warmste uren van de dag, tussen 12 en 4 middags, zoveel mogelijk de schaduw op te zoeken en zware inspanning te vermijden. Twee Capellenaren van 33 en 31 jaar oud zijn door de politie opgepakt in een zaak rond levering van drugs. De twee zouden betrokken zijn bij een bende die jarenlang drugs naar allerlei feestbestemmingen, voornamelijk op Ibiza, heeft gesmokkeld. Dat gebeurde volgens de politie door kwetsbare jongeren die er naartoe vlogen met koffers vol ecstasy, cocaïne en hash. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de eerste wacht weer van maandagmiddag 13 juli. Vandaag scheen de zon weer volop. Er stond een vrij stevige wind uit een noordoostelijke richting. En de temperatuur liep op naar zo'n 27 graden. De komende avond en nacht is het vrij helder. Blijft een zwakke tot matige wind waaien uit de noordoostelijke richting. En de minimumtemperatuur komt uit rond de 17 graden. Morgen schijnt de zon weer volop. De wind blijft uit de noordoost toe komen. Is meest matig van kracht, windkracht 3. En de maximumtemperatuur komt uit rond de tropische grens van 30 graden. Woensdag en donderdag nog maar weinig verandering. Flinke zonnige periode. Een minimumtemperatuur rond de graad of 17. En de maximumtemperatuur rond de graad of 29. Later op donderdag en op vrijdag neemt de kans op een enkele regen- of onweersbui toe. En vrijdag, na het draaien van de wind naar de noordelijke richting, krijgen we met iets minder warme lucht te maken. De maximumtemperatuur vrijdagmiddag rond de 25 graden. In het weekend nog maar een kleine kans op een lokale bui, veelal zal het droog zijn. En er waait dan een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. In de middag op zaterdag en zondag rond de 21 tot 22 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3 uur.
1: Philip van Nes met het Radio Rijnmond Nieuws. Een 24-jarige Rotterdammer die werd verdacht van 2 explosies in de Thomas Akempiestraat in Rotterdam-Lombardije is vrijgesproken. Volgens de rechter is er te weinig bewijs

0: Politie onderzoekt nog wat de oorzaak is achter de steekpartij. En de autoriteit Consumentenmarkt doet onderzoek naar de maatregelen die Odido neemt om persoonsgegevens van klanten te beschermen. Het onderzoek komt naar aanleiding van het datalek bij Odido, waarbij de gegevens van miljoenen klanten op straat kwamen te liggen. De ACM doet onderzoek met de Rijksinspectie voor Digitale Infrastructuur en de autoriteit Persoonsgegevens. De ACM wil weten of de zorgplicht die Odido heeft voor de persoonsgegevens van klanten wordt nageleefd. En Excelsior heeft zich versterkt met verdediger Jan Plug. De verdediger wordt gehuurd van Feyenoord voor de duur van het hele komende seizoen. Plug speelde vorig seizoen 9 duels voor Feyenoord. De tweede seizoenshelft was hij verhuurd aan FC Dordrecht. En speelde daar onder zijn oom die trainer was, Dirk Kuyt. Met de schapenkoppen wist hij zich niet te plaatsen voor de play-offs. En dan krijgt u van mij nog het weer. Het is zonnig, droog en warm. De temperaturen liggen rond de 25 tot 28 graden. Vanavond veel zon, de nacht verloopt helder en droog met minima rond de 17 graden. Morgen ook stralend en droog, het wordt dan 30 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
3: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
4: Huh?
3: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
7: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
8: Jazeker, heel belangrijk.
6: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
10: De gezelligste van de regio.
11: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: For you, I guess you moved on really easily.
1: Luister naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Nationaal Hitteplan is geactiveerd. De komende dagen lopen de temperaturen flink op in onze regio. Door al het steen en asfalt kan het in stedelijke gebieden nog warmer aanvoelen. De gemeenten roepen inwoners op om goed voor zichzelf en voor anderen te zorgen. Vooral ouderen, jonge kinderen, mensen met een chronische aandoening en mensen die buiten werken lopen extra risico tijdens de hitte. De gemeente Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Zuidplas vragen inwoners daarom om kwetsbare mensen in de omgeving extra in de gaten te houden. De drie gemeenten adviseren inwoners de komende dagen extra alert te zijn op signalen als duizeligheid, hoofdpijn en vermoeidheid en activiteiten aan te passen wanneer de temperatuur te hoog oploopt. Ook wordt aangeraden huisdieren voldoende verkoeling en drinkwater te geven. Om klachten door de hitte te voorkomen wordt geadviseerd om meer dan voldoende water te drinken, ook als je geen dorst hebt. Daarnaast is het verstandig om tijdens de warmste uren van de dag, tussen 12 en 4 's middags, zoveel mogelijk de schaduw op te zoeken en zware inspanning te vermijden. Twee Capellenaren van 33 en 31 jaar oud zijn door de politie opgepakt in een zaak rond levering van drugs. De twee zouden betrokken zijn bij een bende die jarenlang drugs naar allerlei feestbestemmingen, voornamelijk op Ibiza, heeft gesmokkeld. Dat gebeurde volgens de politie door kwetsbare jongeren die er naartoe vlogen met koffers vol ecstasy, cocaïne en hash. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weerswachting van maandagmiddag 13 juli. Vandaag scheen de zon weer volop. Er stond een vrij stevige wind uit de noordoostelijke richting. En de temperatuur liep op naar zo'n 27 graden. De komende avond en nacht is het vrij helder. Blijft een zwakke tot matige wind waaien uit de noordoostelijke richting. En de minimumtemperatuur komt uit rond de 17 graden. Morgen schijnt de zon weer volop. De wind blijft uit de noordoost toe komen. Is meest matig van kracht windkracht 3. En de maximumtemperatuur komt uit rond de tropische grens van 30 graden. Woensdag en donderdag nog maar weinig verandering. Flinke zonnige periode. Een minimumtemperatuur rond een graad of 17. En de maximumtemperatuur rond een graad of 29. Later op donderdag en op vrijdag neemt de kans op een enkele regen- of onweersbui toe. En vrijdag, na het draaien van de wind naar de noordelijke richting, krijgen we met iets minder warme lucht te maken. De maximumtemperatuur vrijdagmiddag rond de 25 graden. In het weekend nog maar een kleine kans op lokale bui, veelal zal het droog zijn. En er waait dan een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. In de middag op zaterdag en zondag rond de 21 tot 22 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Philip van Nes met het Radio Rijnmond Nieuws. Een 24-jarige Rotterdammer die werd verdacht van 2 explosies in de Thomas Akempiestraat in Rotterdam-Lombardije is vrijgesproken. Volgens de rechter is er te weinig bewijs dat de man de ontploffing heeft veroorzaakt. In een portiek vonden op 14 oktober en 24 december van vorig jaar 2 explosies plaats. Ook stond er met zwarte letters het woord war op de muur geschilderd. Op een flesje benzine werd DNA van de verdachte gevonden. En in zijn telefoon vond de recherche foto's van het portiek en het flesje benzine met daaraan cobra's bevestigd. Het OM had 30 maanden cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk geëist. Volgens de rechtbank is er een vermoeden dat de verdachte direct of indirect iets te maken heeft met de brandstichting. Maar is er geen sprake van directe betrokkenheid. En een vrouw is gewond geraakt bij een steekpartij op de Kaapstraat op Rotterdam-Zuid. De vrouw werd rond 4 uur gestoken door een man. Die is later door de politie op de Olympiaweg in Rotterdam aangehouden.

0: De verdediger wordt gehuurd van Feyenoord voor de duur van het hele komende seizoen. Plug speelde vorig seizoen 9 duels voor Feyenoord. De tweede seizoenshelft was hij verhuurd aan FC Dordrecht. En speelde daar onder zijn oom die trainer was, Dirk Kuyt. Met de schapenkoppen wist hij zich niet te plaatsen voor de play-offs. En dan krijgt u van mij nog het weer. Het is zonnig, droog en warm. De temperaturen liggen rond de 25 tot 28 graden. Vanavond veel zon, de nacht verloopt helder en droog met minima rond de 17 graden. Morgen ook stralend en droog, het wordt dan 30 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
2: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Nationaal Hitteplan is geactiveerd. De komende dagen lopen de temperaturen flink op in onze regio. Door al het steen en asfalt kan het in stedelijke gebieden nog warmer aanvoelen. De gemeenten roepen inwoners op om goed voor zichzelf en voor anderen te zorgen. Vooral ouderen, jonge kinderen, mensen met een chronische aandoening en mensen die buiten werken lopen extra risico tijdens de hitte. De gemeente Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Zuidplas vragen inwoners daarom om kwetsbare mensen in de omgeving extra in de gaten te houden. De drie gemeenten adviseren inwoners de komende dagen extra alert te zijn op signalen als duizeligheid, hoofdpijn en vermoeidheid en activiteiten aan te passen wanneer de temperatuur te hoog oploopt. Ook wordt aangeraden huisdieren voldoende verkoeling en drinkwater te geven. Om klachten door de hitte te voorkomen wordt geadviseerd om meer dan voldoende water te drinken, ook als je geen dorst hebt. Daarnaast is het verstandig om tijdens de warmste uren van de dag, tussen 12 en 4 's middags, zoveel mogelijk de schaduw op te zoeken en zware inspanning te vermijden. Twee Capellenaren van 33 en 31 jaar oud zijn door de politie opgepakt in een zaak rond levering van drugs. De twee zouden betrokken zijn bij een bende die jarenlang drugs naar allerlei feestbestemmingen, voornamelijk op Ibiza, heeft gesmokkeld. Dat gebeurde volgens de politie door kwetsbare jongeren die er naartoe vlogen met koffers vol ecstasy, cocaïne en hash. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerslag van maandagmiddag 13 juli. Vandaag scheen de zon weer volop. Er stond een vrij stevige wind uit een noordoostelijke richting. En de temperatuur liep op naar zo'n 27 graden. De komende avond en nacht is het vrij helder. Blijft zwakke tot matige wind waaien uit de noordoostelijke richting. En de minimumtemperatuur komt uit rond de 17 graden. Morgen schijnt de zon weer volop. De wind blijft uit de noordoost toe komen. Is meest matig van kracht windkracht 3. En de maximumtemperatuur komt uit rond de tropische grens van 30 graden. Woensdag en donderdag nog maar weinig verandering. Flinke zonnige periode. Een minimumtemperatuur rond de graad of 17. En de maximumtemperatuur rond de graad of 29. Later op donderdag en op vrijdag neemt de kans op een enkele regen- of onweersbui toe. En vrijdag, na het draaien van de wind naar de noordelijke richting, krijgen we met iets minder warme lucht te maken. De maximumtemperatuur vrijdagmiddag rond de 25 graden. In het weekend nog maar een kleine kans op een lokale bui, veelal zal het droog zijn. En er waait dan een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. In de middag of zaterdag en zondag rond de 21 tot 22 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Philip van Nes met het Radio Rijnmond Nieuws. Een 24-jarige Rotterdammer die werd verdacht van 2 explosies in de Thomas Akempi-straat in Rotterdam-Lombardije is vrijgesproken. Volgens de rechter is er te weinig bewijs dat de man de ontploffing heeft veroorzaakt. In een portiek vonden op 14 oktober en 24 december van vorig jaar 2 explosies plaats. Ook stond er met zwarte letters het woord war op de muur geschilderd. Op een flesje benzine werd DNA van de verdachte gevonden. En in zijn telefoon vond de recherche foto's van het portiek en het flesje benzine met daaraan cobra's bevestigd. Het OM had 30 maanden cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk geëist. Volgens de rechtbank is er een vermoeden dat de verdachte direct of indirect iets te maken heeft met de brandstichting, maar is er geen sprake van directe betrokkenheid. En een vrouw is gewond geraakt bij een steekpartij op de Kaapstraat op Rotterdam-Zuid. De vrouw werd rond 4 uur gestoken door een man. Die is later door de politie op de Olympiaweg in Rotterdam aangehouden. De politie onderzoekt nog wat de oorzaak is achter de steekpartij. En de autoriteit Consumentenmarkt doet onderzoek naar de maatregelen die Odido neemt om persoonsgegevens van klanten te beschermen. Het onderzoek komt naar aanleiding van het datalek bij Odido, waarbij de gegevens van miljoenen klanten op straat kwamen te liggen. De ACM doet onderzoek met de Rijksinspectie voor Digitale Infrastructuur en de autoriteit Persoonsgegevens. De ACM wil weten of de zorgplicht die Odido heeft voor de persoonsgegevens van klanten wordt nageleefd. En Excelsior heeft zich versterkt met verdediger Jan Plug.

0: bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
1: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
2: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
3: Jazeker, heel belangrijk.
1: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
6: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
7: Huh?
6: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Nationaal Hitteplan is geactiveerd. De komende dagen lopen de temperaturen flink op in onze regio. Door al het steen en asfalt kan het in stedelijke gebieden nog warmer aanvoelen. De gemeenten roepen inwoners op om goed voor zichzelf en voor anderen te zorgen. Vooral ouderen, jonge kinderen, mensen met een chronische aandoening en mensen die buiten werken lopen extra risico tijdens de hitte. De gemeente Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Zuidplas vragen inwoners daarom om kwetsbare mensen in de omgeving extra in de gaten te houden. De drie gemeenten adviseren inwoners de komende dagen extra alert te zijn op signalen als duizeligheid, hoofdpijn en vermoeidheid en activiteiten aan te passen wanneer de temperatuur te hoog oploopt. Ook wordt aangeraden huisdieren voldoende verkoeling en drinkwater te geven. Om klachten door de hitte te voorkomen wordt geadviseerd om meer dan voldoende water te drinken, ook als je geen dorst hebt. Daarnaast is het verstandig om tijdens de warmste uren van de dag, tussen 12 en 4 's middags, zoveel mogelijk de schaduw op te zoeken en zware inspanning te vermijden. Twee Capellenaren van 33 en 31 jaar oud zijn door de politie opgepakt in een zaak rond levering van drugs. De twee zouden betrokken zijn bij een bende die jarenlang drugs naar allerlei feestbestemmingen, voornamelijk op Ibiza, heeft gesmokkeld. Dat gebeurde volgens de politie door kwetsbare jongeren die er naartoe vlogen met koffers vol ecstasy, cocaïne en hash. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswachting van maandagmiddag 13 juli. Vandaag scheen de zon weer volop. Er stond een vrij stevige wind uit de noordoostelijke richting. En de temperatuur liep op naar zo'n 27 graden. De komende avond en nacht is het vrij helder. Blijft een zwakke tot matige wind waaien uit de noordoostelijke richting. En de minimumtemperatuur komt uit rond de 17 graden. Morgen schijnt de zon weer volop. De wind blijft uit de noordoost toe komen. Is meest matig van kracht windkracht 3. En de maximumtemperatuur komt uit rond de tropische grens van 30 graden. Woensdag en donderdag nog maar weinig verandering. Flinke zonnige periode. Een minimumtemperatuur rond de graad of 17. En de maximumtemperatuur rond de graad of 29. Later op donderdag en op vrijdag neemt de kans op een enkele regen- of onweersbui toe. En vrijdag, na het draaien van de wind naar de noordelijke richting, krijgen we met iets minder warme lucht te maken. De maximumtemperatuur vrijdagmiddag rond de 25 graden. In het weekend nog maar een kleine kans op lokale bui, veelal zal het droog zijn. En er waait dan een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. In de middag of zaterdag en zondag rond de 21 tot 22 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Philip van Nes met het Radio Rijnmond Nieuws. Een 24-jarige Rotterdammer die werd verdacht van 2 explosies in de Thomas Akempi-straat in Rotterdam-Lombardije is vrijgesproken. Volgens de rechter is er te weinig bewijs dat de man de ontploffing heeft veroorzaakt. In een portiek vonden op 14 oktober en 24 december van vorig jaar 2 explosies plaats. Ook stond er met zwarte letters het woord war op de muur geschilderd. Op een flesje benzine werd DNA van de verdachte gevonden. En in zijn telefoon vond de recherche foto's van het portiek en het flesje benzine met daaraan cobra's bevestigd. Het OM had 30 maanden cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk geëist. Volgens de rechtbank is er een vermoeden dat de verdachte direct of indirect iets te maken heeft met de brandstichting, maar is er geen sprake van directe betrokkenheid. En een vrouw is gewond geraakt bij een steekpartij op de Kaapstraat op Rotterdam-Zuid. De vrouw werd rond 4 uur gestoken door een man. Die is later door de politie op de Olympiaweg in Rotterdam aangehouden. De politie onderzoekt nog wat de oorzaak is achter de steekpartij. En de autoriteit Consumentenmarkt doet onderzoek naar de maatregelen die Odido neemt om persoonsgegevens van klanten te beschermen. Het onderzoek komt naar aanleiding van het datalek bij Odido, waarbij de gegevens van miljoenen klanten op straat kwamen te liggen. De ACM doet onderzoek met de Rijksinspectie voor Digitale Infrastructuur en de autoriteit Persoonsgegevens. De ACM wil weten of de zorgplicht die Odido heeft voor de persoonsgegevens van klanten wordt nageleefd. En Excelsior heeft zich versterkt met verdediger Jan Plug. De verdediger wordt gehuurd van Feyenoord voor de duur van het hele komende seizoen. Plug speelde vorig seizoen 9 duels voor Feyenoord. De tweede seizoenshelft was hij verhuurd aan FC Dordrecht. En speelde daar onder zijn oom die trainer was, Dirk Kuyt. Met de schapenkoppen wist hij zich niet te plaatsen voor de play-offs. En dan krijgt u van mij nog het weer. Het is zonnig, droog en warm. De temperaturen liggen rond de 25 tot 28 graden. Vanavond veel zon, de nacht verloopt helder en droog met minima rond de 17 graden. Morgen ook stralend en droog, het wordt dan 30 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Dit is even de hand van de ANWB. Door werkzaamheden staat een file op de A27, Breda richting Gorinchem van 4 km.

Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 Radio Capelle. It's a kind of magic.

0: laat ik los.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Nationaal Hitteplan is geactiveerd. De komende dagen lopen de temperaturen flink op in onze regio. Door al het steen en asfalt kan het in stedelijke gebieden nog warmer aanvoelen. De gemeenten roepen inwoners op om goed voor zichzelf en voor anderen te zorgen. Vooral ouderen, jonge kinderen, mensen met een chronische aandoening en mensen die buiten werken lopen extra risico tijdens de hitte. De gemeente Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Zuidplas vragen inwoners daarom om kwetsbare mensen in de omgeving extra in de gaten te houden. De drie gemeenten adviseren inwoners de komende dagen extra alert te zijn op signalen als duizeligheid, hoofdpijn en vermoeidheid en activiteiten aan te passen wanneer de temperatuur te hoog oploopt. Ook wordt aangeraden huisdieren voldoende verkoeling en drinkwater te geven. Om klachten door de hitte te voorkomen wordt geadviseerd om meer dan voldoende water te drinken, ook als je geen dorst hebt. Daarnaast is het verstandig om tijdens de warmste uren van de dag, tussen 12 en 4 's middags, zoveel mogelijk de schaduw op te zoeken en zware inspanning te vermijden. Twee Capellenaren van 33 en 31 jaar oud zijn door de politie opgepakt in een zaak rond levering van drugs. De twee zouden betrokken zijn bij een bende die jarenlang drugs naar allerlei feestbestemmingen, voornamelijk op Ibiza, heeft gesmokkeld. Dat gebeurde volgens de politie door kwetsbare jongeren die er naartoe vlogen met koffers vol ecstasy, cocaïne en hash. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weerswachting van maandagmiddag 13 juli. Vandaag scheen de zon weer volop. Er stond een vrij stevige wind uit een noordoostelijke richting. En de temperatuur liep op naar zo'n 27 graden. De komende avond en nacht is het vrij helder. Blijft een zwakke tot matige wind waaien uit de noordoostelijke richting. En de minimumtemperatuur komt uit rond de 17 graden. Morgen schijnt de zon weer volop. De wind blijft uit de noordoost toe komen. Is meest matig van kracht windkracht 3. En de maximumtemperatuur komt uit rond de tropische grens van 30 graden. Woensdag en donderdag nog maar weinig verandering. Flinke zonnige periode. Een minimumtemperatuur rond de graad of 17. En de maximumtemperatuur rond de graad of 29. Later op donderdag en op vrijdag neemt de kans op een enkele regen- of onweersbui toe. En vrijdag, na het draaien van de wind naar de noordelijke richting, krijgen we met iets minder warme lucht te maken. De maximumtemperatuur vrijdagmiddag rond de 25 graden. In het weekend nog maar een kleine kans op een lokale bui, veelal zal het droog zijn. En er waait dan een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. In de middag of zaterdag en zondag rond de 21 tot 22 graden.
4: De ochtendspits is begonnen met weer een file op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen-West en Zaltbommel 7 kilometer. Door de werkzaamheden op de A27 Breda richting Gorinchem komt dat. Tussen Nieuwedijk en Knoopend Gorinchem nu 6 kilometer file. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat een dagelijkse file tussen Leidschendam en Hoogmade 10 kilometer en de vertraging van ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Philip van Nes met het Radio Rijnmond Nieuws. Een 24-jarige Rotterdammer die werd verdacht van 2 explosies in de Thomas Akempi-straat in Rotterdam-Lombardije is vrijgesproken. Volgens de rechter is er te weinig bewijs dat de man de ontploffing heeft veroorzaakt. In een portiek vonden op 14 oktober en 24 december van vorig jaar 2 explosies plaats. Ook stond er met zwarte letters het woord war op de muur geschilderd. Op een flesje benzine werd DNA van de verdachte gevonden. En in zijn telefoon vond de recherche foto's van het portiek en het flesje benzine met daaraan cobra's bevestigd. Het OM had 30 maanden cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk geëist. Volgens de rechtbank is er een vermoeden dat de verdachte direct of indirect iets te maken heeft met de brandstichting, maar is er geen sprake van directe betrokkenheid. En een vrouw is gewond geraakt bij een steekpartij op de Kaapstraat op Rotterdam-Zuid. De vrouw werd rond 4 uur gestoken door een man. Die is later door de politie op de Olympiaweg in Rotterdam aangehouden. De politie onderzoekt nog wat de oorzaak is achter de steekpartij. En de autoriteit Consumentenmarkt doet onderzoek naar de maatregelen die Odido neemt om persoonsgegevens van klanten te beschermen. Het onderzoek komt naar aanleiding van het datalek bij Odido, waarbij de gegevens van miljoenen klanten op straat kwamen te liggen. De ACM doet onderzoek met de Rijksinspectie voor Digitale Infrastructuur en de autoriteit Persoonsgegevens. De ACM wil weten of de zorgplicht die Odido heeft voor de persoonsgegevens van klanten wordt nageleefd. En Excelsior heeft zich versterkt met verdediger Jan Plug. De verdediger wordt gehuurd van Feyenoord voor de duur van het hele komende seizoen. Plug speelde vorig seizoen 9 duels voor Feyenoord. De tweede seizoenshelft was hij verhuurd aan FC Dordrecht. En speelde daar onder zijn oom die trainer was, Dirk Kuyt. Met de schapenkoppen wist hij zich niet te plaatsen voor de play-offs. En dan krijgt u van mij nog het weer. Het is zonnig, droog en warm. De temperaturen liggen rond de 25 tot 28 graden. Vanavond veel zon, de nacht verloopt helder en droog met minima rond de 17 graden. Morgen ook stralend en droog, het wordt dan 30 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Dit is even de hand van de ANWB. Ochtendspits komt verder op gang. Langdurige werkzaamheden veroorzaken de meeste vertraging. Op de A16 Breda richting Rotterdam, 6 kilometer file. Tussen Rotterdam Feyenoord en Knoop het Oprechtseplein door werkzaamheden op de A20. En op de A27 Breda richting Gorkum wordt gewerkt. Bij Knoop het Gorkum is de weg dicht. Daar staat 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag.

0: dat?
1: Huh?
0: Ik loop ook mee met Vee Vermarcheert. Kom je ook kijken?
2: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
3: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Nationaal Hitteplan is geactiveerd. De komende dagen lopen de temperaturen flink op in onze regio. Door al het steen en asfalt kan het in stedelijke gebieden nog warmer aanvoelen. De gemeenten roepen inwoners op om goed voor zichzelf en voor anderen te zorgen. Vooral ouderen, jonge kinderen, mensen met een chronische aandoening en mensen die buiten werken lopen extra risico tijdens de hitte. De gemeente Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Zuidplas vragen inwoners daarom om kwetsbare mensen in de omgeving extra in de gaten te houden. De drie gemeenten adviseren inwoners de komende dagen extra alert te zijn op signalen als duizeligheid, hoofdpijn en vermoeidheid en activiteiten aan te passen wanneer de temperatuur te hoog oploopt. Ook wordt aangeraden huisdieren voldoende verkoeling en drinkwater te geven. Om klachten door de hitte te voorkomen, wordt geadviseerd om meer dan voldoende water te drinken, ook als je geen dorst hebt. Daarnaast is het verstandig om tijdens de warmste uren van de dag, tussen 12 en 4 middags, zoveel mogelijk de schaduw op te zoeken en zware inspanning te vermijden. Twee Capellenaren van 33 en 31 jaar oud zijn door de politie opgepakt in een zaak rond levering van drugs. De twee zouden betrokken zijn bij een bende die jarenlang drugs naar allerlei feestbestemmingen, voornamelijk op Ibiza, heeft gesmokkeld. Dat gebeurde volgens de politie door kwetsbare jongeren die er naartoe vlogen met koffers vol ecstasy, cocaïne en hash. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswachting van maandagmiddag 13 juli. Vandaag scheen de zon weer volop. Er stond een vrij stevige wind uit een noordoostelijke richting. En de temperatuur liep op naar zo'n 27 graden. De komende avond en nacht is het vrij helder. Blijft zwakke tot matige wind waaien uit de noordoostelijke richting. En de minimumtemperatuur komt uit rond de 17 graden. Morgen schijnt de zon weer volop. De wind blijft uit de noordoost toe komen. Is meest matig van kracht windkracht 3. En de maximumtemperatuur komt uit rond de tropische grens van 30 graden. Woensdag en donderdag nog maar weinig verandering. Flinke zonnige periode. Een minimumtemperatuur rond de graad of 17. En de maximumtemperatuur rond de graad of 29. Later op donderdag en op vrijdag neemt de kans op een enkele regen- of onweersbui toe. En vrijdag, na het draaien van de wind naar de noordelijke richting, krijgen we met iets minder warme lucht te maken. De maximumtemperatuur vrijdagmiddag rond de 25 graden. In het weekend nog maar een kleine kans op een lokale bui, veelal zal het droog zijn. En er waait dan een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. In de middag op zaterdag en zondag rond de 21 tot 22 graden.
3: Door de zomervakantie in de regio's Noord en Zuid is het niet altijd druk op de weg, alles bij elkaar. Er staan wel een paar opvallende files op de A4 Rotterdam richting Antwerpen. Bij knooppunt Markiezaad staat het stil over 9 kilometer. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Rotterdam Feyenoord en knooppunt Brechtseplein 6 kilometer file door werkzaamheden op de A20. A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens 3 kilometer file door werkzaamheden. En op de N325 Duitse grens Arnhem tussen Lent en Elden 4 kilometer file. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Vannacht is er bij een flatwoning aan de Slingen in Rotterdam een explosie geweest. Rond 3:30 s'nachts woedde er op de tweede verdieping kort brand na de explosie. Op de grond stond een tekst gespoten. Volgens 112-correspondenten was er in de tekst het woord Satan te ontwaren. Er is niemand gewond geraakt en er is ook nog geen verdachte aangehouden voor de explosie. En de brandweer in Vlaardingen rukte gisteravond rond 9:30 uit voor een brand op de trekkade. Langs het fietspad stond een hooibaal in brand. Die zorgde voor veel rook, waardoor de brand al snel werd opgemerkt. De brandweer gaat uit van brandstichting omdat de hooibaal vanaf de buitenkant brandde. Bij broei gebeurt dat van binnenuit. Vrijdagavond vlogen er bij Zwijndrecht ook al een paar hooibalen in brand. En vorige week stonden er in Schiedam al meerdere hooibalen in de brand omdat iemand er een fakkel tussen stak. En een man is maandagavond gewond geraakt bij een schietpartij in Rotterdam-Feyenoord. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De schietpartij vond plaats rond 7:00 s'avonds op de Oranjeboomstraat. De mannelijke verdachte is bij zijn aanhouding getaserd. Het is nog onduidelijk wat er aan de schietpartij vooraf ging. In een woonhuis aan de Oranjeboomstraat is een inslag van een kogel te zien. Ook is er een ruit van een RET-bus gesneuveld. In de bus raakte niemand gewond. En de Europese Commissie moet met een verbod komen op het zelfstandig gebruik van sociale media voor kinderen jonger dan 13 jaar. Staat in een adviesrapport van een commissie die daar op verzoek onderzoek naar deed. Het advies is om kinderen tot en met 12 jaar alleen op sociale media actief te laten zijn onder toezicht van ouders of een leraar. Oudere kinderen zouden dat tot hun 18e op sociale media geleidelijk meer vrijheden moeten krijgen. Na de zomer komt de commissie met een plan dat waarschijnlijk lijkt op het advies. Nederland wil ook een leeftijdsgrens voor sociale media, maar wacht op Europese afspraken daarover. En dan nog het weer, zonnig en droog en zeer warm. De middagtemperatuur loopt op naar 30 graden. Vanavond zonnig, het koelt dan af naar 18 graden. Morgen wederom volop zon en een maximumtemperatuur van 19 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: De meeste files staan vanochtend op de wegen in het midden en zuiden van het land. Ongeluk en werkzaamheden veroorzaken de meeste vertraging. Op de A4 Rotterdam-Antwerpen tussen Afrit Tolen en Knoopend Markizaat heel veel vertraging, 9 kilometer file. Door een ongeluk is de linkerrijstrook tot een uur of 8 dicht. Op de A15 Gorkum richting Nijmegen is een ongeluk gebeurd bij Echtot. Tussen Geldermals en Echtot staat het ook helemaal stil over 9 kilometer. Door een vrachtwagenongeluk is dat. En de rechterrijstrook en de oprit is dicht. De linkerrijstrook van de A15 van Nijmegen naar Gorkum is dicht. Tussen Meteren en Afrit Leerdam staat daarom 9 kilometer file. En de vertraging is sowieso 3 kwartier. A76 Geleen-Duitse grens door werkzaamheden in Duitsland. Tussen knooppunt Kundenberg en Duitsland 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.

0: Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Maandagavond heeft de Capelse gemeenteraad unaniem besloten wijkcentrum Schollevaar open te houden en in bedrijf te laten totdat de raad op basis van een te verrichten onderzoek eventueel anders beslist. Dat zal in ieder geval zijn totdat er duidelijkheid is over het stationsgebied en het huis van de wijk Schollevaar na oplevering van de nieuwbouw die daar gaat plaatsvinden. Er komt dus een onderzoek door de gemeente samen met huidige gebruikers, verenigingen en het WOP Schollevaar naar scenario's voor het duurzaam voorbestaan van het wijkcentrum Schollevaar. Daar zal in elk geval een scenario worden uitgewerkt voor een doelmatiger en efficiëntere bedrijfsvoering van het wijkcentrum. Daarbij wordt per scenario een kostenoverzicht opgesteld en wat de sociale gevolgen zijn van een eventuele functiewijziging. Welzijn Capelle heeft een nieuwe wijkwinkel geopend en wel in het gemeentehuis. Inwoners kunnen er elke maandagavond terecht voor gratis advies en ondersteuning bij praktische en financiële vragen. De nieuwe locatie is vorige week al van start gegaan. Vrijwilligers helpen inwoners met uiteenlopende vragen over bijvoorbeeld huur, verzekeringen, energie, belastingen en toeslagen. Maar ook met het invullen van formulieren en het aanvragen van voorzieningen en fondsen. De wijkwinkel in het gemeentehuis is elke maandagavond open van 17:30 tot 20:00. Er zijn 2 spreekkamers beschikbaar. Een bezoek is alleen mogelijk op afspraak. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor dinsdag 14 juli. Vandaag schijnt de zon weer volop. Er zijn ook nog een paar mooie weerwolken. Het blijft overal droog. En er waait een matige wind uit de noordoostelijke richting. Vanmiddag kan de temperatuur uitkomen rond de tropische grens van 30 graden. Vanavond en vannacht is het vrij helder en het koelt af naar ongeveer 17 graden. Morgen opnieuw veel zon, weinig bewolking, een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting en een maximumtemperatuur rond de 29 graden. Op donderdag nog maar weinig verandering, een matige wind, de windkracht 3 tot 4 uit een noordoostelijke richting, een minimumtemperatuur van 17 en een maximumtemperatuur van zo'n 28 tot 29 graden. In de nacht van donderdag op vrijdag is er een kleine kans op een lokale bui en het komt dan af naar 17 graden. Ook vrijdag overdag krijgen we een afwisseling van zon en wolken, mogelijk een enkele bui, een matige wind uit het noorden en wordt dan minder warme lucht aangevoerd. De maximumtemperatuur komt uit rond de 25 graden. In het weekend blijft het op de meeste plaatsen droog. Er waait dan een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 14 tot 15 graden. En in de middag wordt het rond de 21 graden.
3: Dit is even de hand van de ANWB. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. Ongeluk en werkzaamheden veroorzaken de meeste vertraging. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Zaltbommel en Knoopend Everdingen 19 kilometer file door werkzaamheden op de A27. A15 Nijmegen richting Gorkum door een ongeluk tussen Meteren en Afrit Leerdam 12 kilometer stilstaand verkeer, maar de weg is weer vrij. A16 Breda richting Rotterdam tussen Knoopend Ridderkerk en Terbrechtseplein door werkzaamheden een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Vannacht is er bij een flatwoning aan de Slinge in Rotterdam een explosie geweest. Rond 3:30 s'nachts woedde er op de tweede verdieping kort brand na de explosie. Op de grond stond een tekst gespoten. Volgens NR2-correspondenten was er in de tekst het woord Satan te ontwaren. Er is niemand gewond geraakt en ook nog geen verdachte aangehouden voor de explosie. En voor de tweede keer plaatst de gemeente Zwijndrecht een mobiele camera bij een probleemgezin aan De Weren. Volgens de gemeente en buurtbewoners zorgt het gezin voor gigantische overlast in de wijk. Het gezin woont er sinds een jaar. De oudste zoon zou zich hinderlijk gedragen, mensen naroepen en intimideren en bedreigen. Buurtbewoners klagen ook dat er door gezinsleden spullen als batterijen tegen ramen worden gegooid, meldt RTV Dordrecht. Met de camera hoopt de gemeente dat de rust wederkeert. Een eerdere camera hielp echter niet. En een man is maandagavond gewond geraakt bij een schietpartij in Rotterdam-Feyenoord. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De schietpartij vond plaats rond 7:00 s'avonds op de Oranjeboomstraat. De mannelijke verdachte is bij zijn aanhouding getaserd. Het is nog onduidelijk wat er aan de schietpartij vooraf ging. Bij de schietpartij werd ook een stadsbus geraakt, vertelt een woordvoerder van de RET. Daarnaast werd ook een kogelinslag gevonden in een woonhuis aan de Oranjeboomstraat. En het water in de Nederlandse rivieren staat uitzonderlijk laag. De niveaus van de Rijn en de Maas op dit moment worden normaal gesproken pas aan het einde van de zomer gemeten. De oorzaak is de hitte en droogte die deze zomer kent. De komende dagen blijft dat nog zo en zullen de waterstanden verder zakken, zo verwachten experts. De regen die aan het einde van de week valt zal nauwelijks helpen. Lage waterstanden kunnen problemen voor de scheepvaart opleveren. Manoeuvreren is moeilijker en schepen kunnen minder lading vervoeren. Ook energiecentrales en fabrieken ondervinden problemen en havens dreigen onbereikbaar te worden. En dan nog het weer, zonnig en droom en zeer warm. De middagtemperatuur is zo rond de 30 graden. Vanavond is het zonnig, het koelt af naar een 18 graden. En morgen volop zon met een maximumtemperatuur van 29 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Dit is even van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat 17 kilometer file nu tussen Zaltbommel en Knoopend Everdingen. Door werkzaamheden op de A27 rijdt men om op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Door werkzaamheden bij de Wijkertunnel, die is dicht, staat het stil over 4 kilometer. Dat duurt tot 8 augustus, 5:00 ochtends. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum door een ongeluk 5 kilometer file tussen Knoopendel en afrit Arkel. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Knoopend Ridderkerk en Terbrechtseplein weer door werkzaamheden op de A20 8 kilometer file en bijna 3 kwartier vertraging. Op de A27 Breda-Gorkum door werkzaamheden bij Knoopend Gorkum 4 kilometer file.
3: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
9: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
10: Huh?
9: Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
11: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
12: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie

0: naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Maandagavond heeft de Capelse gemeenteraad unaniem besloten wijkcentrum Schollevaar open te houden en in bedrijf te laten totdat de raad op basis van een te verrichten onderzoek eventueel anders beslist. Dat zal in ieder geval zijn totdat er duidelijkheid is over het stationsgebied en het huis van de wijk Schollevaar na oplevering van de nieuwbouw die daar gaat plaatsvinden. Er komt dus een onderzoek door de gemeente samen met huidige gebruikers, verenigingen en het WOP Schollevaar naar scenario's voor het duurzaam voorbestaan van het wijkcentrum Schollevaar. Daar zal in elk geval een scenario worden uitgewerkt voor een doelmatiger en efficiëntere bedrijfsvoering van het wijkcentrum. Daarbij wordt per scenario een kostenoverzicht opgesteld en wat de sociale gevolgen zijn van een eventuele functiewijziging. Welzijn Capelle heeft een nieuwe wijkwinkel geopend en wel in het gemeentehuis. Inwoners kunnen er elke maandagavond terecht voor gratis advies en ondersteuning bij praktische en financiële vragen. De nieuwe locatie is vorige week al van start gegaan. Vrijwilligers helpen inwoners met uiteenlopende vragen over bijvoorbeeld huur, verzekeringen, energie, belastingen en toeslagen. Maar ook met het invullen van formulieren en het aanvragen van voorzieningen en fondsen. De wijkwinkel in het gemeentehuis is elke maandagavond open van 17:30 tot 20:00. Er zijn 2 spreekkamers beschikbaar. Een bezoek is alleen mogelijk op afspraak. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor dinsdag 14 juli. Vandaag schijnt de zon weer volop. Er zijn ook nog een paar mooie weerwolken. Het blijft overal droog. En er waait een matige wind uit de noordoostelijke richting. Vanmiddag kan de temperatuur uitkomen rond de tropische grens van 30 graden. Vanavond en vannacht is het vrij helder en het koelt af naar ongeveer 17 graden. Morgen opnieuw veel zon, weinig bewolking, een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting en een maximumtemperatuur rond de 29 graden. Op donderdag nog maar weinig verandering, een matige wind, de windkracht 3 tot 4 uit een noordoostelijke richting, een minimumtemperatuur van 17 en een maximumtemperatuur van zo'n 28 tot 29 graden. In de nacht van donderdag op vrijdag is er een kleine kans op een lokale bui en het komt dan af naar 17 graden. Ook vrijdag overdag krijgen we een afwisseling van zon en wolken, mogelijk een enkele bui, een matige wind uit het noorden en wordt dan minder warme lucht aangevoerd. De maximumtemperatuur komt uit rond de 25 graden. In het weekend blijft het op de meeste plaatsen droog en waait dan een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 14 tot 15 graden. En in de middag wordt het rond de 21 graden.
3: Dit zijn we dan van de ANWB. Nog steeds wat files in het midden en zuiden van het land. Vooral op de A2 Den Bosch richting Utrecht. 13 kilometer file tussen Waardenburg en afrit Everdingen. Door werkzaamheden op de A27 heb je 20 minuten vertraging daar. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum. Tussen Meteren en afrit Arkel. 11 kilometer file door bergingswerkzaamheden. De vertraging is bijna 3 kwartier. En de linkerrijstrook is dicht. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Ridderkerk en Knoopend Terbrechtseplein. 8 kilometer file door werkzaamheden op de A20. Een kwartier vertraging. En op de A76 Geleen-Duitse grens. Er staat door werkzaamheden in Duitsland een file van 4 kilometer aan de grens. En de vertraging is zeker 1/2 uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Door het droge weer staat het water in de Nederlandse rivieren erg laag. Dat is uitzonderlijk vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Schepen komen erdoor in de problemen. Ze kunnen moeilijker manoeuvreren, kunnen minder zwaar worden beladen of lopen vast. Voor de industrie zijn de lage waterstanden ook een probleem. Doordat het water laag staat, warmt het sneller op, waardoor fabrieken en energiecentrales niet altijd hun koelwater meer mogen lozen, omdat het water dan nog verder opwarmt. En voor de tweede keer plaatst de gemeente Zwijndrecht een mobiele camera bij een probleemgezin aan de Weren. Volgens de gemeente en buurtbewoners zorgt het gezin voor gigantische overlast in de wijk. Het gezin woont daar nu sinds een jaar. De oudste zoon zou zich hinderlijk gedragen. Mensen naroepen, intimideren en bedreigen. Buurtbewoners klagen ook dat er door de gezinsleden spullen als batterijen tegen ramen worden gegooid, meldt RTV Dordrecht. Met de camera hoopt de gemeente dat de rust wederkeert. Een eerdere camera hielp echter niet. En de man is maandagavond gewond geraakt bij een schietpartij in Rotterdam-Feyenoord. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De schietpartij vond plaats rond 7 uur 's avonds op de Oranjeboomstraat. De mannelijke verdachte is bij zijn aanhouding getaserd. Het is nog onduidelijk wat er aan de schietpartij vooraf ging. Bij de schietpartij werd ook een stadsbus geraakt, vertelt een woordvoerder van de RET. Daarnaast werd ook een kogelinslag gevonden in een woonhuis aan de Oranjeboomstraat. En op de Westdijk in Dirksland is gisteravond een auto uit de bocht gevlogen en onderaan de dijk tot stilstand gekomen tegen een boom. In de auto zaten twee mensen. Een van hen is volgens 112-fotografen gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 19:30 's avonds in de richting van Melisand. De auto ramde meerdere bomen en een verkeersbord. De bestuurder is aangehouden voor rijden onder invloed. En dan nog het weer, zonnig en droog en zeer warm. De middagtemperatuur komt uit op 30 graden. Vanavond zonnig, het koelt af naar 18 graden. Morgen volop zon met een maximumtemperatuur van 29 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Dit zijn we dan van de ANWB. Er zijn nog een paar files op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Waardenburg en Knoopend Everdingen 11 kilometer langzaam rijden. 40 minuten vertraging op de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Meteren en Afrit Arkel. 12 kilometer file door bergingswerkzaamheden. De A16 Breda-Rotterdam, een kwartier vertraging tussen Knoopend Ridderkerk en Knoopend Terbrechtseplein. 8 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

Goedemorgen luisteraars, daar zijn we vanmorgen weer. Fijn dat jullie weer op ons hebben afgestemd op het programma Religieus op Verzoek. Vandaag is het alweer de 14e juli. En is de maand ook alweer bijna half om. Het is weer een hele mooie dag. Misschien soms een beetje te mooi en te warm. Maar we doen het ermee. In de studio vandaag zijn aanwezig Arjan en Marcel aan de telefoon en aan de knoppen. En Jacob doet de presentatie. Ik heb nog een beetje ruimte over tegen het eind van het programma. Weet u nog een mooi lied? Dan belt u even telefoonnummer 010-451-7777. En dan kan hij er alsnog bij. Dan wil ik snel beginnen met ons eerste nummer. En die is altijd instrumentaal. En we beginnen met het lied Kroon hem met de gouden kroon. Met Danielle van Laar op de dwarsfluit en Peter op de orgel en piano.

En dan kom ik bij ons eerste verzoek. En die komt van mevrouw Purperhart. Die is nog van vorige week. Toen hadden we hem niet. We hebben hem opgezocht. Hij was bestemd voor iedereen. En ze wilde graag horen het lied Op die dag in de hemel. Het is een opwekkingslied nummer 818. Deze keer wordt dat gezongen door 1800 mannen in Katwijk. En ieder krijgt de zegengroet van mevrouw Purperhart.

En dan kom ik bij het eerste verzoek van vandaag. En die kwam van mevrouw Ida de Jong. Ze bestemt het voor iedereen. Ze wil graag horen het lied Heer, wees mijn gids. Deze keer wordt er gezongen door het Westlands Mannenkoor.

En dan ons volgende verzoekje komt van mevrouw Annie Crezee. Ze bestemt het ook voor alle luisteraars. Ze wil graag horen het lied 10.000 redenen. Deze keer wordt het gezongen door Sanne van der Bosch.

volgende verzoekje komt van mevrouw Ida de Jong en ze bestemt het voor alle luisteraars. Ze wil graag horen het lied O Denk aan het Huis bij de Heer. Deze keer wordt dat gezongen door het Jo Vincent Quartet.

0: En dan komt het volgende verzoekje, komt van mevrouw Annie Crezee. En ze bestemt het voor de heer Jan Ore. Ze wil graag laten horen het lied Het Zebrapad. En daar hoort het lied Neem Heer mijn beide handen bij. Deze keer wordt het gezongen door het mannenkoor uit Den Haag.
1: Soms ligt een meditatief moment zomaar in een kleine gebeurtenis op straat. 83 jaar was hij. Sinds een poosje in een zorgcentrum, even eruit voor een boodschapje. Bij een stoplicht gebeurde het volgende. Ik stond voor het naaste zebrapad, maar het sein sprong juist op rood. De auto's raasden langs me heen, de wielen van de dood. Ik voelde een vuistje warm en zacht zich nestelen in mijn hand. Twee heldere ogen vroegen mij: mag ik mee naar de overkant? Een knipoog en een handgebaar, die zeiden hem genoeg. Hij kneep mijn hand wat vaster beet, zonder dat hij meer vroeg. Groen, hoorde ik zijn hoge stem. Nog vaster greep zijn hand. Wij kruisten samen het zebrapad op weg naar de overkant. Op het trottoir liet hij me los. En hij zei, tot morgen vroeg. Dan mag ik toch weer met u mee. 11 uur is vroeg genoeg. Zijn blind vertrouwen trof mij zeer. Was mijn geloof maar zo groot. In hem die op de levensweg de vaderhand mij bood. Heer, houdt gij in uw vaderhand mijn oude hand gevat. Straks, bij de laatste oversteek van het laatste zebrapad.

volgende verzoekje komt van mevrouw Ria Combe en ze bestemt het voor ons team. Ze wil ons sterkte wensen met de reis hierheen en terug vanwege de warmte. Maar in de studio is het lekker warm, dus wij zijn haar heel erg dankbaar. Ze wil graag horen een beetje een wat vrolijker lied. Zie ons wachten aan de stromen, om een beetje af te koelen natuurlijk. En deze keer wordt het gezongen door een christelijk interkerkelijk mannenkoor Fontanus. En wij krijgen de groeten van Ria.

En het volgende verzoek komt van mevrouw Ida de Jong. Ze bestemt het voor alle luisteraars. Ze wil graag horen het lied Amazing Grace. Deze keer wordt er gezongen door het Walgers Jongerenkoor.

En ons volgende verzoekje komt van mevrouw Gree den Breien en ze bestemt het voor iedereen. Ze wil graag horen het lied Een boog in de wolken als teken van trouw. Dit komt van het lied Ik zal er zijn en dat wordt weer gezongen door de groep Sela.

En het volgende verzoekje komt van mevrouw Annie Cressé. En ze bestemt het voor mevrouw Riet Lagendijk. Ze wil graag horen het lied Groot is uw trouw, o Heer. Deze keer wordt het gezongen door het christelijke mannenkoor Assen.

Het volgende lied dat we voor jullie gaan draaien is Ik wil jou van harte dienen. Deze keer wordt het gezongen door Sharon Kips en het Vocal Company en Samenzang.

Het volgende lied dat we voor jullie gaan draaien is Mensen geef elkaar de hand. Deze keer wordt het gezongen door het Van Gemerens familiekoor.

En dan kom ik alweer toe aan ons laatste lied. En dat lied dat heet I Have a Dream. En deze keer wordt dat gezongen door het christelijke mannenkoor Prins Alexander.

En met dit lied, I Have a Dream, nemen we weer afscheid van jullie. Dan is het uur alweer voorbij. In de studio waren aanwezig Arjan en Marcel aan de telefoon en aan de knoppen. Jacob deed de presentatie. En ik hoop dat aanstaande zondag van 8 tot 9 de herhaling er weer is. Dan kunt u deze liederen nog een keer luisteren. En dan wens ik jullie allemaal een hele fijne week toe. Met toch wel mooi weer, niet te heet. En misschien een bui regen tegen het weekend. En dan hoop ik jullie verder komende dinsdag weer aan de radio te ontmoeten. En dan wens ik jullie nog een hele fijne, gezonde week. Tot kijken.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Door het droge weer staat het water in de Nederlandse rivieren erg laag. Dat is uitzonderlijk vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Schepen komen erdoor in de problemen. Ze kunnen moeilijker manoeuvreren, kunnen minder zwaar worden beladen of lopen vast. Voor de industrie zijn de lage waterstanden ook een probleem. Doordat het water laag staat, warmt het sneller op, waardoor fabrieken en energiecentrales niet altijd hun koelwater meer mogen lozen, omdat het water dan nog verder opwarmt. En voor de tweede keer plaatst de gemeente Zwijndrecht een mobiele camera bij een probleemgezin aan de Weren. Volgens de gemeente en buurtbewoners zorgt het gezin voor gigantische overlast in de wijk. Het gezin woont daar nu sinds een jaar. De oudste zoon zou zich hinderlijk gedragen. Mensen naroepen, intimideren en bedreigen. Buurtbewoners klagen ook dat er door de gezinsleden spullen als batterijen tegen ramen worden gegooid, meldt RTV Dordrecht. Met de camera hoopt de gemeente dat de rust wederkeert. Een eerdere camera hielp echter niet. En een man is maandagavond gewond geraakt bij een schietpartij in Rotterdam-Feyenoord. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De schietpartij vond plaats rond 7 uur 's avonds op de Oranjeboomstraat. De mannelijke verdachte is bij zijn aanhouding getaserd. Het is nog onduidelijk wat er aan de schietpartij vooraf ging. Bij de schietpartij werd ook een stadsbus geraakt, vertelt een woordvoerder van de RET. Daarnaast werd ook een kogelinslag gevonden in een woonhuis aan de Oranjeboomstraat. En op de Westdijk in Dirksland is gisteravond een auto uit de bocht gevlogen en onderaan de dijk tot stilstand gekomen tegen een boom. In de auto zaten twee mensen. Een van hen is volgens 112-fotografen gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 19:30 s'avonds in de richting van Melisand. De auto ramde meerdere bomen en een verkeersbord. De bestuurder is aangehouden voor rijden onder invloed. En dan nog het weer, zonnig en droog en zeer warm. De middagtemperatuur komt uit op 30 graden. Vanavond zonnig, het koelt af naar 18 graden. Morgen volop zon met een maximumtemperatuur van 29 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Maandagavond heeft de Capelse gemeenteraad unaniem besloten wijkcentrum Schollevaar open te houden en in bedrijf te laten totdat de raad op basis van een te verrichten onderzoek eventueel anders beslist. Dat zal in ieder geval zijn totdat er duidelijkheid is over het stationsgebied en het huis van de wijk Schollevaar na oplevering van de nieuwbouw die daar gaat plaatsvinden. Er komt dus een onderzoek door de gemeente samen met huidige gebruikers, verenigingen en het WOP Schollevaar naar scenario's voor het duurzaam voorbestaan van het wijkcentrum Schollevaar. Daar zal in elk geval een scenario worden uitgewerkt voor een doelmatiger en efficiëntere bedrijfsvoering van het wijkcentrum. Daarbij wordt per scenario een kostenoverzicht opgesteld en wat de sociale gevolgen zijn van een eventuele functiewijziging. Welzijn Capelle heeft een nieuwe wijkwinkel geopend en wel in het gemeentehuis. Inwoners kunnen er elke maandagavond terecht voor gratis advies en ondersteuning bij praktische en financiële vragen. De nieuwe locatie is vorige week al van start gegaan. Vrijwilligers helpen inwoners met uiteenlopende vragen over bijvoorbeeld huur, verzekeringen, energie, belastingen en toeslagen, maar ook met het invullen van formulieren en het aanvragen van voorzieningen en fondsen. De wijkwinkel in het gemeentehuis is elke maandagavond open van 6:30 tot 8:00. Er zijn 2 spreekkamers beschikbaar. Een bezoek is alleen mogelijk op afspraak. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor dinsdag 14 juli. Vandaag schijnt de zon weer volop. Er zijn ook nog een paar mooie weerwolken. Het blijft overal droog. En er waait een matige wind uit de noordoostelijke richting. Vanmiddag kan de temperatuur uitkomen rond de tropische grens van 30 graden. Vanavond en vannacht is het vrij helder en het koelt af naar ongeveer 17 graden. Morgen opnieuw veel zon, weinig bewolking, een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting en een maximumtemperatuur rond de 29 graden. Op donderdag nog maar weinig verandering, een matige wind, de windkracht 3 tot 4 uit een noordoostelijke richting, een minimumtemperatuur van 17 en een maximumtemperatuur van zo'n 28 tot 29 graden. In de nacht van donderdag op vrijdag is er een kleine kans op een lokale bui en het komt dan af naar 17 graden. Ook vrijdag overdag krijgen we een afwisseling van zon en wolken, mogelijk een enkele bui, een matige wind uit het noorden en wordt dan minder warme lucht aangevoerd. De maximumtemperatuur komt uit rond de 25 graden. In het weekend blijft het op de meeste plaatsen droog en waait dan een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 14 tot 15 graden en in de middag wordt het rond de 21 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een 37-jarige man uit Dordrecht moet langer in de cel blijven na een serie woninginbraken. De Dordtenaar zat al vast voor het veroorzaken van een dodelijke aanrijding, omdat hij in slaap viel achter het stuur en een voetganger doodreed. Daarvoor kreeg de man een jaar gevangenisstraf. Tussen april en september brak de 37-jarige 16 keer in appartementen in Den Haag. De man hing bij complexen rond om te kijken of mensen hun sleutel in de brievenbus deden. Als ze dat deden, viste hij ze eruit om vervolgens horloges en sieraden te stelen. Daarvoor krijgt de man nu 2,5 jaar cel, waarvan 10 maanden voorwaardelijk. En het favoriete drankje van wijlen David Bowie is gered. Het Vlaardingse schelvispekel leek uit de stad te gaan verdwijnen. De eigenaar van de destilleerderij van Thor wilde na 26 jaar het stokje overdragen. De Franse overnamekandidaat stond klaar, maar die vertrok op het laatste moment toch naar Frankrijk. Nu is de Vlaardingse Dennis Zonneveld bereid gevonden om het bedrijf over te nemen. Volgens huidige eigenaar Leo Fontaine blijft ermee de productie van het drankje behouden voor de stad. Het traditionele Vlaardingse drankje wordt nu nog steeds aan de Maassluisse dijk gebrouwen. De Ringdijk in Zwijndrecht is gisteravond enige tijd afgesloten geweest vanwege een vuurwapenmelding. Rond 9:30 werd er naar het alarmnummer gebeld dat er iemand op de Ringdijk zou lopen die mogelijk in het bezit was van een vuurwapen, meldt ZAZ Actueel. De politie kwam met veel eenheden ter plaatse die direct de dijk afsloten. Er is ook met een politiehelikopter nog gezocht, maar de persoon is niet meer aangetroffen. En 3 van de tientallen mensen die na de cafébrand in Bangkok gewond raakten, zijn aan hun verwondingen overleden. Dat melden de Thaise autoriteiten. Het dodental van de brand komt daarmee op 30. Zondag brak er een grote brand uit in een druk muziekcafé. Toen de brand geblust was, werden 27 lichamen gevonden. Veelal in de toiletten, waar bezoekers aan het vuur probeerden te ontkomen. Ook 3 leden van de band die optrad kwamen om. Tientallen andere mensen liepen zware brandwonden op, ademden hete rook in. Nog 24 mensen liggen in het ziekenhuis. Van 9, onder wie de eigenaar van de bar, is de toestand kritiek. Hoe de brand is ontstaan, wordt nog onderzocht. Dan nog het weer, zonnig, droog en zeer warm. De middagtemperatuur komt uit op 30 graden. Vanavond zonnig, het koelt af naar 18 graden. En morgen volop zon en een maximumtemperatuur van 29 graden. Dat was het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Maandagavond heeft de Capelse gemeenteraad unaniem besloten wijkcentrum Schollevaar open te houden en in bedrijf te laten totdat de raad op basis van een te verrichten onderzoek eventueel anders beslist. Dat zal in ieder geval zijn totdat er duidelijkheid is over het stationsgebied en het huis van de wijk Schollevaar na oplevering van de nieuwbouw die daar gaat plaatsvinden. Er komt dus een onderzoek door de gemeente samen met huidige gebruikers, verenigingen en het WOP Schollevaar naar scenario's voor het duurzaam voorbestaan van het wijkcentrum Schollevaar. Daar zal in elk geval een scenario worden uitgewerkt voor een doelmatiger en efficiëntere bedrijfsvoering van het wijkcentrum. Daarbij wordt per scenario een kostenoverzicht opgesteld en wat de sociale gevolgen zijn van een eventuele functiewijziging. Welzijn Capelle heeft een nieuwe wijkwinkel geopend en wel in het gemeentehuis. Inwoners kunnen er elke maandagavond terecht voor gratis advies en ondersteuning bij praktische en financiële vragen. De nieuwe locatie is vorige week al van start gegaan. Vrijwilligers helpen inwoners met uiteenlopende vragen over bijvoorbeeld huur, verzekeringen, energie, belastingen en toeslagen. Maar ook met het invullen van formulieren en het aanvragen van voorzieningen en fondsen. De wijkwinkel in het gemeentehuis is elke maandagavond open van 6:30 tot 8:00. Er zijn 2 spreekkamers beschikbaar. Een bezoek is alleen mogelijk op afspraak. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor dinsdag 14 juli. Vandaag schijnt de zon weer volop. Er zijn ook nog een paar mooie weerwolken. Het blijft overal droog. En er waait een matige wind uit de noordoostelijke richting. Vanmiddag kan de temperatuur uitkomen rond de tropische grens van 30 graden. Vanavond en vannacht is het vrij helder en het koelt af naar ongeveer 17 graden. Morgen opnieuw veel zon, weinig bewolking, een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting en een maximumtemperatuur rond de 29 graden. Op donderdag nog maar weinig verandering, een matige wind, de windkracht 3 tot 4 uit een noordoostelijke richting, een minimumtemperatuur van 17 en een maximumtemperatuur van zo'n 28 tot 29 graden. In de nacht van donderdag op vrijdag is er een kleine kans op een lokale bui en het koelt dan af naar 17 graden. Ook vrijdag overdag krijgen we een afwisseling van zon en wolken, mogelijk een enkele bui, een matige wind uit het noorden. Er wordt dan minder warme lucht aangevoerd. De maximumtemperatuur komt uit rond de 25 graden. In het weekend blijft het op de meeste plaatsen droog. Er waait dan een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 14 tot 15 graden. En in de middag wordt het rond de 21 graden.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een 37-jarige man uit Dordrecht moet langer in de cel blijven na een serie woninginbraken. De Dordtenaar zat al vast voor het veroorzaken van een dodelijke aanrijding, omdat hij in slaap viel achter het stuur en een voetganger doodreed. Daarvoor kreeg de man een jaar gevangenisstraf. Tussen april en september brak de 37-jarige 16 keer in appartementen in Den Haag. De man hing bij complexen rond om te kijken of mensen hun sleutel in de brievenbus deden. Als ze dat deden, viste hij ze eruit om vervolgens horloges en sieraden te stelen. Daarvoor krijgt de man nu 2,5 jaar cel, waarvan 10 maanden voorwaardelijk. En het favoriete drankje van wijlen David Bowie is gered. Het Vlaardingse schelvispekel leek uit de stad te gaan verdwijnen. De eigenaar van de destilleerderij van Thor wilde na 26 jaar het stokje overdragen. De Franse overnamekandidaat stond klaar, maar die vertrok op het laatste moment toch naar Frankrijk. Nu is de Vlaardingse Dennis Zonneveld bereid gevonden om het bedrijf over te nemen. Volgens huidige eigenaar Leo Fontijnen blijft ermee de productie van het drankje behouden voor de stad. Het traditionele Vlaardingse drankje wordt nu nog steeds aan de Maassluisdijk gebrouwen. De Ringdijk in Zwijndrecht is gisteravond enige tijd afgesloten geweest vanwege een vuurwapenmelding. Rond 9:30 werd er naar het alarmnummer gebeld dat er iemand op de Ringdijk zou lopen die mogelijk in het bezit was van een vuurwapen, meldt ZAZ Actueel. De politie kwam met veel eenheden ter plaatse die direct de dijk afsloten. Er is ook met een politiehelikopter nog gezocht, maar de persoon is niet meer aangetroffen. En 3 van de tientallen mensen die na de cafébrand in Bangkok gewond raakten, zijn aan hun verwondingen overleden. Dat melden de Thaise autoriteiten. Het dodental van de brand komt daarmee op 30. Zondag brak er een grote brand uit in een druk muziekcafé. Toen de brand geblust was, werden 27 lichamen gevonden. Veelal in de toiletten, waar bezoekers aan het vuur probeerden te ontkomen. Ook 3 leden van de band die optrad kwamen om. Tientallen andere mensen liepen zware brandwonden op, ademden hete rook in. Nog 24 mensen liggen in het ziekenhuis. Van 9, onder wie de eigenaar van de bar, is de toestand kritiek. Hoe de brand is ontstaan, wordt nog onderzocht. Dan nog het weer, zonnig, droog en zeer warm. De middagtemperatuur komt uit op 30 graden. Vanavond zonnig, het koelt af naar 18 graden. En morgen volop zon en een maximumtemperatuur van 29 graden. Dat was het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Maandagavond heeft de Capelse gemeenteraad unaniem besloten wijkcentrum Schollevaar open te houden en in bedrijf te laten totdat de raad op basis van een te verrichten onderzoek eventueel anders beslist. Dat zal in ieder geval zijn totdat er duidelijkheid is over het stationsgebied en het huis van de wijk Schollevaar na oplevering van de nieuwbouw die daar gaat plaatsvinden. Er komt dus een onderzoek door de gemeente samen met huidige gebruikers, verenigingen en het WOP Schollevaar naar scenario's voor het duurzaam voorbestaan van het wijkcentrum Schollevaar. Daar zal in elk geval een scenario worden uitgewerkt voor een doelmatiger en efficiëntere bedrijfsvoering van het wijkcentrum. Daarbij wordt per scenario een kostenoverzicht opgesteld en wat de sociale gevolgen zijn van een eventuele functiewijziging. Welzijn Capelle heeft een nieuwe wijkwinkel geopend en wel in het gemeentehuis. Inwoners kunnen er elke maandagavond terecht voor gratis advies en ondersteuning bij praktische en financiële vragen. De nieuwe locatie is vorige week al van start gegaan. Vrijwilligers helpen inwoners met uiteenlopende vragen over bijvoorbeeld huur, verzekeringen, energie, belastingen en toeslagen. Maar ook met het invullen van formulieren en het aanvragen van voorzieningen en fondsen. De wijkwinkel in het gemeentehuis is elke maandagavond open van 6:30 tot 8:00. Er zijn 2 spreekkamers beschikbaar. Een bezoek is alleen mogelijk op afspraak. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor dinsdag 14 juli. Vandaag schijnt de zon weer volop. Er zijn ook nog een paar mooie weerwolken. Het blijft overal droog. En er waait een matige wind uit de noordoostelijke richting. Vanmiddag kan de temperatuur uitkomen rond de tropische grens van 30 graden. Vanavond en vannacht is het vrij helder en het koelt af naar ongeveer 17 graden. Morgen opnieuw veel zon, weinig bewolking, een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting en een maximumtemperatuur rond de 29 graden. Op donderdag nog maar weinig verandering, een matige wind, de windkracht 3 tot 4 uit een noordoostelijke richting, een minimumtemperatuur van 17 en een maximumtemperatuur van zo'n 28 tot 29 graden. In de nacht van donderdag op vrijdag is er een kleine kans op een lokale bui en het komt dan af naar 17 graden. Ook vrijdag overdag krijgen we een afwisseling van zon en wolken, mogelijk een enkele bui, een matige wind uit het noorden en wordt dan minder warme lucht aangevoerd. De maximumtemperatuur komt uit rond de 25 graden. In het weekend blijft het op de meeste plaatsen droog. Er waait dan een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 14 tot 15 graden. En in de middag wordt het rond de 21 graden.

0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle. Dit is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2 uur.
1: Van Ees met het Radio Rijnmond Nieuws. Het gerechtshof in Den Haag heeft 4 personen veroordeeld tot een taakstraffen voor oplichting, valsheid in geschriften, omkoping en witwassen bij de gemeente Rotterdam. Een aannemer werd in 2017 verdacht van het omkopen van 2 ambtenaren van de gemeente. Samen hadden ze werkzaamheden zwaar overdreven of facturen opgesteld voor werkzaamheden die nooit waren verricht, waardoor de aannemer en onderaannemer 2 miljoen factureerden waar ze geen recht op hadden. Een ambtenaar kreeg de waarde van €450.000 aan spullen. De andere ambtenaar liet verbouwingen aan zijn woningen verrichten zonder dat die gefactureerd werden. In de eerste aanleg kregen de aannemer en de onderaannemer 18 en 14 maanden celstraf. Het Hof veroordeelde de 2 tot 3 maanden en 100 uur taakstraf. En de onderaannemer kreeg 180 uur taakstraf en 3 maanden voorwaardelijke celstraf. De ambtenaren kregen in eerste aanleg 24 en 12 maanden. Nu zijn dat 6 maanden en 3 maanden met taakstraffen van 200 en 150 uur. De politie heeft in Ridderkerk een 19-jarige Belg aangehouden die rondreed in een gestolen auto. De agenten kwamen de man op de A15 op het spoor. Bij een controle van de kentekenplaat bleken deze niet te kloppen en kwamen niet overeen met het merk en type auto. De agenten volgden daarna de man over de A38 naar Ridderkerk. Daar werd de man klemgereden. De verdachte probeerde nog adressen uit het navigatiesysteem te verwijderen, maar slaagde daar niet in. En tegen een 44-jarige Rotterdammer is 5 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf geëist voor het achteroverdrukken van geld in een gokhal. Het zou gaan om ruim een ton in 1,5 jaar tijd. De man zou ook een taakstraf van 200 uur moeten krijgen. De vermeende diefstal was bij Fairplay Casino aan de Coolsingel in Rotterdam, waar de man al 12 jaar werkte. De verdachte zegt dat hij niet meer dan €2000 heeft gestolen. De rechtbank in Dordrecht doet over 2 weken uitspraak. En een kinderdagverblijf op de Brielselaan in Rotterdam is ontruimd omdat er een sterke benzinelucht in de lokalen en gangen hing. Volgens 112-correspondenten klaagden enkele personen over hoofdpijnklachten. De oorzaak bleek te liggen in gemorste benzine die iemand van de ene in de andere jerrycan in de parkeergarage had gegoten. De kinderen en de begeleiders werden opgevangen in een hotel dat verderop ligt. De brandweer heeft het pand geventileerd, zodat de kinderen na een uur weer het pand in konden. En dan nog het weer, zonnig, droog en zeer warm. De temperatuur komt uit op zo'n 30 graden. Vanavond zonnig, het koelt af naar 18 graden. Morgen volop zon.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Maandagavond heeft de Capelse gemeenteraad unaniem besloten wijkcentrum Schollevaar open te houden en in bedrijf te laten totdat de raad op basis van een te verrichten onderzoek eventueel anders beslist. Dat zal in ieder geval zijn totdat er duidelijkheid is over het stationsgebied en het huis van de wijk Schollevaar na oplevering van de nieuwbouw die daar gaat plaatsvinden. Er komt dus een onderzoek door de gemeente samen met huidige gebruikers, verenigingen en het WOP Schollevaar naar scenario's voor het duurzaam voorbestaan van het wijkcentrum Schollevaar. Daar zal in elk geval een scenario worden uitgewerkt voor een doelmatiger en efficiëntere bedrijfsvoering van het wijkcentrum. Daarbij wordt per scenario een kostenoverzicht opgesteld en wat de sociale gevolgen zijn van een eventuele functiewijziging. Welzijn Capelle heeft een nieuwe wijkwinkel geopend en wel in het gemeentehuis. Inwoners kunnen er elke maandagavond terecht voor gratis advies en ondersteuning bij praktische en financiële vragen. De nieuwe locatie is vorige week al van start gegaan. Vrijwilligers helpen inwoners met uiteenlopende vragen over bijvoorbeeld huur, verzekeringen, energie, belastingen en toeslagen. Maar ook met het invullen van formulieren en het aanvragen van voorzieningen en fondsen. De wijkwinkel in het gemeentehuis is elke maandagavond open van 17:30 tot 20:00. Er zijn 2 spreekkamers beschikbaar. Een bezoek is alleen mogelijk op afspraak. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor dinsdag 14 juli. Vandaag schijnt de zon weer volop. Er zijn ook nog een paar mooie weerwolken. Het blijft overal droog. En er waait een matige wind uit de noordoostelijke richting. Vanmiddag kan de temperatuur uitkomen rond de tropische grens van 30 graden. Vanavond en vannacht is het vrij helder en het koelt af naar ongeveer 17 graden. Morgen opnieuw veel zon, weinig bewolking, een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting en een maximumtemperatuur rond de 29 graden. Op donderdag nog maar weinig verandering, een matige wind, de windkracht 3 tot 4 uit een noordoostelijke richting, een minimumtemperatuur van 17 en een maximumtemperatuur van zo'n 28 tot 29 graden. In de nacht van donderdag op vrijdag is er een kleine kans op een lokale bui en het komt dan af naar 17 graden. Ook vrijdag overdag krijgen we een afwisseling van zon en wolken, mogelijk een enkele bui, een matige wind uit het noorden en wordt dan minder warme lucht aangevoerd. De maximumtemperatuur komt uit rond de 25 graden. In het weekend blijft het op de meeste plaatsen droog en waait dan een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 14 tot 15 graden. En in de middag wordt het rond de 21 graden.
0: Je luistert naar Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3 uur.
1: Philip van Lees met het Radio Rijnmond Nieuws. Het gerechtshof in Den Haag heeft 4 personen veroordeeld tot cel- en taakstraffen voor oplichting, valsheid in geschriften, omkoping en witwassen bij de gemeente Rotterdam. Een aannemer werd in 2017 verdacht van het omkopen van 2 ambtenaren van de gemeente. Samen hadden ze werkzaamheden zwaar overdreven of facturen opgesteld voor werkzaamheden die nooit waren verricht, waardoor de aannemer en onderaannemer 2 miljoen factureerden waar ze geen recht op hadden. Eén ambtenaar kreeg de waarde van 450.000 euro aan spullen. De andere ambtenaar liet verbouwingen aan zijn woningen verrichten zonder dat die gefactureerd werden. In de eerste aanleg kregen de aannemer en de onderaannemer 18 en 14 maanden celstraf. Het hof veroordeelde de 2 tot 3 maanden en 100 uur taakstraf. De onderaannemer kreeg 180 uur taakstraf en 3 maanden voorwaardelijke celstraf. De ambtenaren kregen in eerste aanleg 24 en 12 maanden. Nu zijn dat 6 maanden en 3 maanden met taakstraffen van 200 en 150 uur. En de politie heeft in Ridderkerk een 19-jarige Belg aangehouden die rondreed in een gestolen auto. De agenten kwamen de man op de A15 op het spoor. Bij een controle van de kentekenplaat bleken deze niet te kloppen en kwamen niet overeen met het merk en type auto. De agenten volgden daarna de man over de A38 naar Ridderkerk. Daar werd de man klemgereden. De verdachte probeerde nog adressen uit het navigatiesysteem te verwijderen, maar slaagde daar niet in. En tegen een 44-jarige Rotterdammer is 5 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf geëist voor het achteroverdrukken van geld in een gokhal. Het zou gaan om ruim een ton in 1,5 jaar tijd. De man zou ook een taakstraf van 200 uur moeten krijgen. De vermeende diefstal was bij Fairplay Casino aan de Coolsingel in Rotterdam, waar de man al 12 jaar werkte. De verdachte zegt dat hij niet meer dan 2000 euro heeft gestolen. De rechtbank in Dordrecht doet over 2 weken uitspraak. En een kinderdagverblijf op de Brielselaan in Rotterdam is ontruimd omdat er een sterke benzinelucht in de lokalen en gangen hing. Volgens 112-correspondenten klaagden enkele personen over hoofdpijnklachten. De oorzaak bleek te liggen in gemorste benzine die iemand van de ene in de andere jerrycan in de parkeergarage had gegoten. De kinderen en de begeleiders werden opgevangen in een hotel dat verderop ligt. De brandweer heeft het pand geventileerd, zodat de kinderen na een uur weer het pand in konden. En dan nog het weer, zonnig, droog en zeer warm. De temperatuur komt uit op zo'n 30 graden. Vanavond zonnig, het koelt af naar 18 graden. Morgen volop zon met een maximum temperatuur van 29 graden. Dat was de Radio Rijnmond Nieuws.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hey opa, hoor je dat?
8: Huh?
7: Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: grijs.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Maandagavond heeft de Capelse gemeenteraad unaniem besloten wijkcentrum Schollevaar open te houden en in bedrijf te laten totdat de raad op basis van een te verrichten onderzoek eventueel anders beslist. Dat zal in ieder geval zijn totdat er duidelijkheid is over het stationsgebied en het huis van de wijk Schollevaar na oplevering van de nieuwbouw die daar gaat plaatsvinden. Er komt dus een onderzoek door de gemeente samen met huidige gebruikers, verenigingen en het WOP Schollevaar naar scenario's voor het duurzaam voorbestaan van het wijkcentrum Schollevaar. Daar zal in elk geval een scenario worden uitgewerkt voor een doelmatiger en efficiëntere bedrijfsvoering van het wijkcentrum. Daarbij wordt per scenario een kostenoverzicht opgesteld en wat de sociale gevolgen zijn van een eventuele functiewijziging. Welzijn Capelle heeft een nieuwe wijkwinkel geopend en wel in het gemeentehuis. Inwoners kunnen er elke maandagavond terecht voor gratis advies en ondersteuning bij praktische en financiële vragen. De nieuwe locatie is vorige week al van start gegaan. Vrijwilligers helpen inwoners met uiteenlopende vragen over bijvoorbeeld huur, verzekeringen, energie, belastingen en toeslagen. Maar ook met het invullen van formulieren en het aanvragen van voorzieningen en fondsen. De wijkwinkel in het gemeentehuis is elke maandagavond open van 17:30 tot 20:00. Er zijn 2 spreekkamers beschikbaar. Een bezoek is alleen mogelijk op afspraak. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting voor dinsdag 14 juli. Vandaag schijnt de zon weer volop. Er zijn ook nog een paar mooie weerwolken. Het blijft overal droog. En er waait een matige wind uit de noordoostelijke richting. Vanmiddag kan de temperatuur uitkomen rond de tropische grens van 30 graden. Vanavond en vannacht is het vrij helder en het koelt af naar ongeveer 17 graden. Morgen opnieuw veel zon, weinig bewolking, een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting en een maximumtemperatuur rond de 29 graden. Op donderdag nog maar weinig verandering, een matige wind, de windkracht 3 tot 4 uit een noordoostelijke richting, een minimumtemperatuur van 17 en een maximumtemperatuur van zo'n 28 tot 29 graden. In de nacht van donderdag op vrijdag is er een kleine kans op een lokale bui en het komt dan af naar 17 graden. Ook vrijdag overdag krijgen we een afwisseling van zon en wolken, mogelijk een enkele bui, een matige wind uit het noorden en wordt dan minder warme lucht aangevoerd. De maximumtemperatuur komt uit rond de 25 graden. In het weekend blijft het op de meeste plaatsen droog. Er waait dan een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 14 tot 15 graden. En in de middag wordt het rond de 21 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Philip van Lees met het Radio Rijnmond Nieuws. Het gerechtshof in Den Haag heeft 4 personen veroordeeld tot cel- en taakstraffen voor oplichting, valsheid in geschriften, omkoping en witwassen bij de gemeente Rotterdam. Een aannemer werd in 2017 verdacht van het omkopen van 2 ambtenaren van de gemeente. Samen hadden ze werkzaamheden zwaar overdreven of facturen opgesteld voor werkzaamheden die nooit waren verricht, waardoor de aannemer en onderaannemer 2 miljoen factureerden waar ze geen recht op hadden. Een ambtenaar kreeg de waarde van €450.000 aan spullen. Andere ambtenaar liet verbouwingen aan zijn woningen verrichten zonder dat die gefactureerd werden. In de eerste aanleg kregen de aannemer en de onderaannemer 18 en 14 maanden celstraf. Het hof veroordeelde de 2 tot 3 maanden en 100 uur taakstraf. En de onderaannemer kreeg 180 uur taakstraf en 3 maanden voorwaardelijke celstraf. De ambtenaren kregen in eerste aanleg 24 en 12 maanden. Nu zijn dat 6 maanden en 3 maanden met taakstraffen van 200 en 150 uur. En de politie heeft in Ridderkerk een 19-jarige Belg aangehouden die rondreed in een gestolen auto. De agenten kwamen de man op de A15 op het spoor. Bij een controle van de kentekenplaat bleken deze niet te kloppen en kwamen niet overeen met het merk en type auto. De agenten volgden daarna de man over de A38 naar Ridderkerk. Daar werd de man klemgereden. De verdachte probeerde nog adressen uit het navigatiesysteem te verwijderen, maar slaagde daar niet in. En tegen een 44-jarige Rotterdammer is 5 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf geëist voor het achteroverdrukken van geld in een gokhal. Het zou gaan om ruim een ton in 1,5 jaar tijd. De man zou ook een taakstraf van 200 uur moeten krijgen. De vermeende diefstal was bij Fairplay Casino aan de Coolsingel in Rotterdam, waar de man al 12 jaar werkte. De verdachte zegt dat hij niet meer dan €2000 heeft gestolen. De rechtbank in Dordrecht doet over 2 weken uitspraak. En een kinderdagverblijf op de Brielselaan in Rotterdam is ontruimd omdat er een sterke benzinelucht in de lokalen en gangen hing. Volgens 112-correspondenten klaagden enkele personen over hoofdpijnklachten. De oorzaak bleek te liggen in gemorste benzine die iemand van de ene in de andere jerrycan in de parkeergarage had gegoten. De kinderen en de begeleiders werden opgevangen in een hotel dat verderop ligt. De brandweer heeft het pand geventileerd, zodat de kinderen na een uur weer het pand in konden. En dan nog het weer, zonnig, droog en zeer warm. De temperatuur komt uit op zo'n 30 graden. Vanavond zonnig, het koelt af naar 18 graden. Morgen volop zon met een maximum temperatuur van 29 graden. Dat was de Radio Rijnmond Nieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De spits is nu echt begonnen en het is drukker dan gebruikelijk. Er staat nu zo'n 360 kilometer file en op de volgende wegen heb je de meeste vertraging. Te beginnen op de A2, Amsterdam richting Den Bosch. Tussen Utrecht-Leidse Rijn en knooppunt Everdingen 20 minuten vertraging. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam voor knooppunt Ketelplein 20 minuten oponthoud. De A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. Daarna de A27 Breda richting Gorkum voor knooppunt Gorkum 25 minuten vertraging. Op de A27 Utrecht richting Gorkum tussen knooppunt Rijnsweerd en knooppunt Everdingen een kwartier vertraging. En tot slot de A76 Geleen richting Aken tussen Heerlen-Noord en Simpelveld 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Maandagavond heeft de Capelse gemeenteraad unaniem besloten wijkcentrum Schollevaar open te houden en in bedrijf te laten totdat de raad op basis van een te verrichten onderzoek eventueel anders beslist. Dat zal in ieder geval zijn totdat er duidelijkheid is over het stationsgebied en het huis van de wijk Schollevaar na oplevering van de nieuwbouw die daar gaat plaatsvinden. Er komt dus een onderzoek door de gemeente samen met huidige gebruikers, verenigingen en het WOP Schollevaar naar scenario's voor het duurzaam voorbestaan van het wijkcentrum Schollevaar. Daar zal in elk geval een scenario worden uitgewerkt voor een doelmatiger en efficiëntere bedrijfsvoering van het wijkcentrum. Daarbij wordt per scenario een kostenoverzicht opgesteld en wat de sociale gevolgen zijn van een eventuele functiewijziging. Welzijn Capelle heeft een nieuwe wijkwinkel geopend en wel in het gemeentehuis. Inwoners kunnen er elke maandagavond terecht voor gratis advies en ondersteuning bij praktische en financiële vragen. De nieuwe locatie is vorige week al van start gegaan. Vrijwilligers helpen inwoners met uiteenlopende vragen over bijvoorbeeld huur, verzekeringen, energie, belastingen en toeslagen. Maar ook met het invullen van formulieren en het aanvragen van voorzieningen en fondsen. De wijkwinkel in het gemeentehuis is elke maandagavond open van 6:30 tot 8:00. Er zijn 2 spreekkamers beschikbaar. Een bezoek is alleen mogelijk op afspraak. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdag 14 juli. Vandaag scheen de zon weer volop. Er stond een matige wind uit een noordoostelijke richting. De wind was matig van kracht en de maximumtemperatuur kwam uit rond een graad of 30. Op het KNMI-station op de luchthaven Rotterdam. Tot 16 uur nog net geen tropische dag. Dus nog even afwachten of het vandaag daar tropisch wordt. Morgen zal op de meeste plaatsen de temperatuur een fractie onder de tropische grens blijven. Een maximumtemperatuur rond de 29 graden bij een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 17 graden. Ook op donderdag een matige wind dan uit een noord-noordoostelijke richting. Dat betekent dat de aarde voor de lucht een tikkeltje minder heet wordt. De zon schijnt weer volop. De kans op neerslag is uiterst klein. De minimumtemperatuur komt uit rond de 16, de maximumtemperatuur rond de 28 graden. Op vrijdag is er een kleine kans op een lokale bui, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. De wind waait uit een noord-noordwestelijke richting, dat betekent aanvoer over de Noordzee. Naast zonnige perioden zijn er ook wolkenvelden en de maximumtemperatuur komt uit rond de 24 tot 25 graden. In het weekend wordt de aangevoerde lucht duidelijk nog minder warm. Een matige wind uit een noordwestelijke richting. Een afwisseling van zon en wolken, een minimumtemperatuur van 14 of 15 graden en de maximumtemperatuur zo'n 20 tot 21 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 440 kilometer file. Daarmee is het drukker dan gebruikelijk. Op de volgende wegen heb je de meeste vertraging. Te beginnen op de A2 Utrecht naar Den Bosch. Tussen Utrecht-Papendorp en Afrit Everdingen staat 12 kilometer file met 25 minuten vertraging. Dat komt door de wegwerkzaamheden. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam voor knooppunt Ketelplein 21 kilometer file met een half uur oponthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein 25 minuten oponthoud. Dan naar de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein 20 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. Op de A27 Utrecht richting Gorkum tussen knooppunt Rijnsweerd en knooppunt Everdingen 25 minuten langzaam rijden. En tot slot de N11 Bodegraven richting Leiden tussen Hazerswoude-Dorp en de aansluiting met de A4 40 minuten oponthoud door een ongeluk. De linkerrijstrook is hier dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Een 54-jarige man uit Rotterdam hoorde vandaag 5 jaar cel en tbs tegen zich eisen voor verkrachting en aanranding van een 7-jarig meisje in het Zuiderpark in Rotterdam. In augustus vorig jaar loopt het meisje samen met haar moeder door het park. En de moeder verliest haar dochter kort uit het oog en vindt haar even later huilend terug. Het meisje vertelt haar moeder dat de verdachte haar het riet in had getrokken. Daar zou hij haar tegen de grond hebben gedrukt en verkracht. De rechter doet over 2 weken uitspraak. En op de Rotterdamse weg in Ridderkerk is een aanrijding geweest tussen een fietser en een vrachtwagen. Op de fiets zaten een moeder en een kind. Het kind is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd en ook de moeder moest met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis. Het is onduidelijk of de chauffeur is aangehouden en de politie doet nog onderzoek. Op de Gordelweg in Rotterdam-Noord is een botsing geweest tussen een scooter en een vrachtwagen. Bij de botsing is de scooter volledig onder de vrachtwagen terechtgekomen. En de 58-jarige man op de scooter is zwaar gewond en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. En Feyenoord is vanaf vandaag feitelijk eigenaar van de Kuip. De directie tekende namens de club voor de aankoop van nieuwe aandelen, waarmee de eenwording tussen de club en het stadion nu ook officieel is. De eenwording betekent dat Feyenoord per direct extra geld beschikbaar stelt voor achterstallig onderhoud en verbeteringen in comfort, sfeer en commerciële mogelijkheden. Ook wordt nadrukkelijk gekeken naar de lange termijn. Dan nog wat weer. Vanavond schijnt de zon. Vannacht brede opklaringen en droog. En het koelt niet verder af dan een graad of 18. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is drukker dan gebruikelijk. Er staat nu zo'n 450 kilometer file. Veel vertraging door wegwerkzaamheden op onder andere de A2 Utrecht naar Den Bosch. Voor afrit Everdingen 12 kilometer file met 25 minuten vertraging. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Terbrechtseplein een half uur op onthoud door wegwerkzaamheden. De A27 richting Gorkum, voor knooppunt Everdingen een half uur vertraging. Dan naar de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Waalwijk en Vlijmen doe je er 40 minuten langer over. Op de A67, Venlo richting Eindhoven. Tussen afrit Liesel en afrit Zomeren 10 minuten vertraging. Het komt er een ongeluk met een vrachtwagen en de rechte rijstrook is dicht. En tot slot de N11, Bodegraven richting Leiden. Tussen Hazerswoude-Dorp en de aansluiting met de A4 nog 10 minuten vertraging. Er gebeurde eerder een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hé, hey, opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook weer met vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Maandagavond heeft de Capelse gemeenteraad unaniem besloten wijkcentrum Schollevaar open te houden en in bedrijf te laten totdat de raad op basis van een te verrichten onderzoek eventueel anders beslist. Dat zal in ieder geval zijn totdat er duidelijkheid is over het stationsgebied en het huis van de wijk Schollevaar na oplevering van de nieuwbouw die daar gaat plaatsvinden. Er komt dus een onderzoek door de gemeente samen met huidige gebruikers, verenigingen en het WOP Schollevaar naar scenario's voor het duurzaam voorbestaan van het wijkcentrum Schollevaar. Daar zal in elk geval een scenario worden uitgewerkt voor een doelmatiger en efficiëntere bedrijfsvoering van het wijkcentrum. Daarbij wordt per scenario een kostenoverzicht opgesteld en wat de sociale gevolgen zijn van een eventuele functiewijziging. Welzijn Capelle heeft een nieuwe wijkwinkel geopend en wel in het gemeentehuis. Inwoners kunnen er elke maandagavond terecht voor gratis advies en ondersteuning bij praktische en financiële vragen. De nieuwe locatie is vorige week al van start gegaan. Vrijwilligers helpen inwoners met uiteenlopende vragen over bijvoorbeeld huur, verzekeringen, energie, belastingen en toeslagen. Maar ook met het invullen van formulieren en het aanvragen van voorzieningen en fondsen. De wijkwinkel in het gemeentehuis is elke maandagavond open van 17:30 tot 20:00. Er zijn 2 spreekkamers beschikbaar. Een bezoek is alleen mogelijk op afspraak. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdag 14 juli. Vandaag scheen de zon weer volop en stond een matige wind uit een noordoostelijke richting. De wind was matig van kracht en de maximumtemperatuur kwam uit rond een graad of 30. Op het KNMI-station op luchthaven Rotterdam. Tot 16 uur nog net geen tropische dag. Dus nog even afwachten of het vandaag daar tropisch wordt. Morgen zal op de meeste plaatsen de temperatuur een fractie onder de tropische grens blijven. Een maximumtemperatuur rond de 29 graden. Bij een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 17 graden. Ook op donderdag een matige wind, dan uit een noord-noordoostelijke richting. Dat betekent dat de aarde voor de lucht een tikkeltje minder heet wordt. De zon schijnt weer volop. De kans op neerslag is uiterst klein. De minimumtemperatuur komt uit rond de 16, de maximumtemperatuur rond de 28 graden. Op vrijdag is er een kleine kans op een lokale bui, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. De wind waait uit een noord-noordwestelijke richting, dat betekent aanvoer over de Noordzee. Naast zonnige perioden zijn er ook wolkenvelden. En de maximumtemperatuur komt uit rond de 24 tot 25 graden. In het weekend wordt de aangevoerde lucht duidelijk nog minder warm. Een matige wind uit een noordwestelijke richting. Een afwisseling van zon en wolken, een minimumtemperatuur van 14 of 15 graden en de maximumtemperatuur zo'n 20 tot 21 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is drukker dan gebruikelijk. Er staat nu zo'n 440 kilometer file. Op de volgende wegen heb je de meeste vertraging. Te beginnen met de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Roelof Arendsveen en knooppunt Ketelplein 30 kilometer file met 50 minuten oponthoud. Op de A15 Rotterdam richting Nijmegen. Voor afrit Arkel 12 kilometer file met een half uur vertraging. Dan naar de A16 Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Terbrechtseplein door wegwerkzaamheden een half uur oponthoud. Op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Klaverpolder een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk en de linkerrijstrook is dicht. En tot slot de A27 Utrecht richting Gorkum. Tussen afrit De Bilt en knooppunt Everdingen door wegwerkzaamheden een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Een 54-jarige man uit Rotterdam hoorde vandaag 5 jaar cel en TBS tegen zich eisen voor verkrachting en aanranding van een 7-jarig meisje in het Zuiderpark in Rotterdam. In augustus vorig jaar loopt het meisje samen met haar moeder door het park en de moeder verliest haar dochter kort uit het oog en vindt haar even later huilend terug. Het meisje vertelt haar moeder dat de verdachte haar het riet in had getrokken. Daar zou hij haar tegen de grond hebben gedrukt en verkracht. De rechter doet over 2 weken uitspraak. En op de Rotterdamse weg in Ridderkerk is een aanrijding geweest tussen een fietser en een vrachtwagen. Op de fiets zaten een moeder en een kind. Het kind is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd en ook de moeder moest met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis. Het is onduidelijk of de chauffeur is aangehouden en de politie doet nog onderzoek. Op de Gordelweg in Rotterdam-Noord is een botsing geweest tussen een scooter en een vrachtwagen. Bij de botsing is de scooter volledig onder de vrachtwagen terechtgekomen. En de 58-jarige man op de scooter is zwaar gewond en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. En Feyenoord is vanaf vandaag feitelijk eigenaar van de Kuip. De directie tekende namens de club voor de aankoop van nieuwe aandelen, waarmee de eenwording tussen de club en het stadion nu ook officieel is. De eenwording betekent dat Feyenoord per direct extra geld beschikbaar stelt voor achterstallig onderhoud en verbeteringen in comfort, sfeer en commerciële mogelijkheden. Ook wordt nadrukkelijk gekeken naar de lange termijn. Dan nog wat weer. Vanavond schijnt de zon. Vannacht brede opklaringen en droog. En het koelt niet verder af dan een graad of 18. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is drukker dan gebruikelijk en dat merk je vooral bij Rotterdam en rond Utrecht. Je hebt nu vertraging op de A2, Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en knooppunt Del 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte auto en 2 rijstroken zijn dicht. Op de A4 richting Rotterdam tussen Roelof Arendsveen en Den Haag Zuid 23 kilometer file met 1.5 uur vertraging. Daarna de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein 50 minuten oponthoud. Dat komt door wegwerkzaamheden aan de A20. En tot slot de A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Ridderkerk en de Moerdijkbrug is een ongeluk gebeurd. De weg is wel weer vrij, maar reken hier nog op 35 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: Jazz.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Maandagavond heeft de Capelse gemeenteraad unaniem besloten wijkcentrum Schollevaar open te houden en in bedrijf te laten totdat de raad op basis van een te verrichten onderzoek eventueel anders beslist. Dat zal in ieder geval zijn totdat er duidelijkheid is over het stationsgebied en het huis van de wijk Schollevaar na oplevering van de nieuwbouw die daar gaat plaatsvinden. Er komt dus een onderzoek door de gemeente samen met huidige gebruikers, verenigingen en het WOP Schollevaar naar scenario's voor het duurzaam voorbestaan van het wijkcentrum Schollevaar. Daar zal in elk geval een scenario worden uitgewerkt voor een doelmatiger en efficiëntere bedrijfsvoering van het wijkcentrum. Daarbij wordt per scenario een kostenoverzicht opgesteld en wat de sociale gevolgen zijn van een eventuele functiewijziging. Welzijn Capelle heeft een nieuwe wijkwinkel geopend en wel in het gemeentehuis. Inwoners kunnen er elke maandagavond terecht voor gratis advies en ondersteuning bij praktische en financiële vragen. De nieuwe locatie is vorige week al van start gegaan. Vrijwilligers helpen inwoners met uiteenlopende vragen over bijvoorbeeld huur, verzekeringen, energie, belastingen en toeslagen. Maar ook met het invullen van formulieren en het aanvragen van voorzieningen en fondsen. De wijkwinkel in het gemeentehuis is elke maandagavond open van 6:30 tot 8:00. Er zijn 2 spreekkamers beschikbaar. Een bezoek is alleen mogelijk op afspraak. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Het is de weersverwachting van dinsdag 14 juli. Vandaag scheen de zon weer volop. Er stond een matige wind uit een noordoostelijke richting. De wind was matig van kracht en de maximumtemperatuur kwam uit rond een graad of 30. Op het KNMI-station op luchthaven Rotterdam. Tot 16 uur nog net geen tropische dag. Dus nog even afwachten of het vandaag daar tropisch wordt. Morgen zal op de meeste plaatsen de temperatuur een fractie onder de tropische grens blijven. Een maximumtemperatuur rond de 29 graden. Bij een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 17 graden. Ook op donderdag een matige wind dan uit een noord-noordoostelijke richting. Dat betekent dat de aarde voor de lucht een tikkeltje minder heet wordt. De zon schijnt weer volop. De kans op neerslag is uiterst klein. De minimumtemperatuur komt uit rond de 16, de maximumtemperatuur rond de 28 graden. Op vrijdag is er een kleine kans op een lokale bui, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. De wind waait uit een noord-noordwestelijke richting, dat betekent aanvoer over de Noordzee. Naast zonnige perioden zijn er ook wolkenvelden. En de maximumtemperatuur komt uit rond de 24 tot 25 graden. In het weekend wordt de aangevoerde lucht duidelijk nog minder warm. Een matige wind uit een noordwestelijke richting. Een afwisseling van zon en wolken, een minimumtemperatuur van 14 of 15 graden en de maximumtemperatuur van 20 tot 21 graden.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De files lossen nu snel op. De meeste vertraging heb je nog op de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein 8 kilometer file met 25 minuten vertraging. Dat komt door de wegwerkzaamheden aan de A20. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Een 54-jarige man uit Rotterdam hoorde vandaag 5 jaar cel en tbs tegen zich eisen voor verkrachting en aanranding van een 7-jarig meisje in het Zuiderpark in Rotterdam. In augustus vorig jaar loopt het meisje samen met haar moeder door het park. En de moeder verliest haar dochter kort uit het oog en vindt haar even later huilend terug. Het meisje vertelt haar moeder dat de verdachte haar het riet in had getrokken. Daar zou hij haar tegen de grond hebben gedrukt en verkracht. De rechter doet over 2 weken uitspraak. En op de Rotterdamse weg in Ridderkerk is een aanrijding geweest tussen een fietser en een vrachtwagen. Op de fiets zaten een moeder en een kind. Het kind is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd en ook de moeder moest met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis. Het is onduidelijk of de chauffeur is aangehouden en de politie doet nog onderzoek. Op de Gordelweg in Rotterdam-Noord is een botsing geweest tussen een scooter en een vrachtwagen. Bij de botsing is de scooter volledig onder de vrachtwagen terechtgekomen. En de 58-jarige man op de scooter is zwaar gewond en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. En Feyenoord is vanaf vandaag feitelijk eigenaar van de Kuip. De directie tekende namens de club voor de aankoop van nieuwe aandelen, waarmee de eenwording tussen de club en het stadion nu ook officieel is. De eenwording betekent dat Feyenoord per direct extra geld beschikbaar stelt voor achterstallig onderhoud en verbeteringen in comfort, sfeer en commerciële mogelijkheden. Ook wordt nadrukkelijk gekeken naar de lange termijn. Dan nog wat weer. Vanavond schijnt de zon. Vannacht brede opklaringen en droog. En het koelt niet verder af dan een graad of 18. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A16 Rotterdam richting Breda. Voor de Moerdijkbrug staat een kapotte auto. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. Op de A16 Rotterdam richting Breda, maar dan tussen knooppunt Zonzeel en Breda Noord, 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. Van de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Voor knooppunt Hooipolder is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht en je wordt omgeleid via de afrit Geertruidenberg op de A27. En dan tot slot de A76 Geleen richting Aken. Tussen Heerlen Noord en Simpelveld 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
9: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedenavond, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
11: 105.3
12: Ja, en hartelijk welkom luisteraars bij deze aflevering van Muziek Souvenirs. En daar komt de intro.
0: Dit is Muziek Souvenirs met Albert Vis.
12: Ja, daar ben ik dan. En we gaan vandaag nog wat oudere nummers van de Stones draaien. De nieuwste heb ik net uit de brievenbus gehaald. En die krijgt u uiteraard volgende week te horen. We beginnen met Come On!

dit was het eerste nummer wat eigenlijk als single voor de Stones uitkwam in de vroege jaren 60. En we zitten nu in 2026, moet u nagaan. Wat een tijd en wat een muziek die Stones gemaakt hebben. Bijvoorbeeld deze Jumpin' Jack Flash uit 1968.

Wat een mooie intro, hè? En de Stones hebben meer mooie... hoe zeg je dat? Intro's gehad van hun nummers. Zo knalboom of langzaam opstijgend of wat dan ook. Maar deze is er ook eentje van. Met volle kracht. It's all over now.

Ook een dikke nummer. Ja, een hit in de top 10 van de Rolling Stones. En het heet 19th Nervous Breakdown. En ja, ik sta nu nog eventjes te kijken. Welke ga ik hierna draaien? Want het zijn er zoveel. Maar ik kies voor Painted Black. Want Painted Black is 2 keer in de top 40 geweest. 1 keer in 1966. En 1 keer, nou, ik denk zo'n 20 jaar later of zo. Met de Tour of Duty, meen ik mij te herinneren. Wat een film op televisie was of een reeks. Painted Black, The Rolling Stones.

Ja, het was een dubbel notering. Let's spend the night together en deze Ruby Tuesday. En vandaag even dat mooie versje. En ik ga verder met een prachtig nummer. We Love You heet dat van de Rolling Stones. En het is ja, zo in 1967 kwam die de top 40 in. Eigenlijk ook gepaard aan nog een ander nummer, Dandelion. Maar die heb ik eventjes niet voor handen. We Love You. U krijgt eerst wat voetstappen te horen, want dan gaat een deur hard open en dicht.

Ja, en toen ineens was het afgelopen. Ik weet niet wat er gebeurt, maar hij houdt mij op. Het spijt me, ik kan hem niet helemaal uitdraaien. Maar het was natuurlijk Sympathy for the Devil. En dat was Mick Jagger in vol ornaat. En met vlam gezongen. En dan moet ik eventjes een nieuwe plaat zoeken. Want ik ben even een beetje van de leg, denk ik. Even zien. Ja. Even kijken. Nou. Daar gaat u dan. Nou, je komt dan als het goed is Miss You. Nee dus. Dat is helemaal niet goed. Ik ga een andere doen. Streets of Love, nee. Emotional Rescue. Nee, die staat hier ook niet op. Wacht nou even, jongens. Oh. Nee. Nou, dan doen we deze maar. Het is een prachtig nummer natuurlijk. Een van de grote ballades van Mick Jagger. Met, uit 1973. En dan weet u het denk ik wel. Ik moet hem nog eventjes zoeken. Want ik heb hem nog niet gevonden. Maar daar komt hij. Angie.

Ja, een prachtig nummer was dit van de Rolling Stones. Terecht een nummer 1 in de top 40 destijds. En Angie was ja, mooie ballade. En ik ga verder met een nummer dat heet Rocks Off. Dat was van de dubbel LP die de Stones ongeveer in die tijd hebben gemaakt.

Ja, en ik heb nog tijd om een paar nummers te draaien van het nummer Hackney Diamonds. En dat was een album wat ik ook best goed vond. Eindelijk weer een Stones album was het toen. En Angry, dat was een prachtig nummer.

Angry was dat. En dat was het eerste nummer van het album. Even kijken hoe dat... Oh ja, dat was Hackney Diamonds. En dat was het eerste album wat sinds jaren weer verscheen. Nou, we hebben er weer een tijd op moeten wachten. En we hebben nu weer een nieuw album. En ik ga van datzelfde album draaien. Hackney Diamonds, Dreamy Skies.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Een 54-jarige man uit Rotterdam hoorde vandaag 5 jaar cel en tbs tegen zich eisen voor verkrachting en aanranding van een 7-jarig meisje in het Zuiderpark in Rotterdam. In augustus vorig jaar loopt het meisje samen met haar moeder door het park. En de moeder verliest haar dochter kort uit het oog en vindt haar even later huilend terug. Het meisje vertelt haar moeder dat de verdachte haar het riet in had getrokken. Daar zou hij haar tegen de grond hebben gedrukt en verkracht. De rechter doet over 2 weken uitspraak. En op de Rotterdamse weg in Ridderkerk is een aanrijding geweest tussen een fietser en een vrachtwagen. Op de fiets zaten een moeder en een kind. Het kind is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd en ook de moeder moest met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis. Het is onduidelijk of de chauffeur is aangehouden en de politie doet nog onderzoek. Op de Gordelweg in Rotterdam-Noord is een botsing geweest tussen een scooter en een vrachtwagen. Bij de botsing is de scooter volledig onder de vrachtwagen terechtgekomen. En de 58-jarige man op de scooter is zwaar gewond en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. En Feyenoord is vanaf vandaag feitelijk eigenaar van de Kuip. De directie tekende namens de club voor de aankoop van nieuwe aandelen, waarmee de eenwording tussen de club en het stadion nu ook officieel is. De eenwording betekent dat Feyenoord per direct extra geld beschikbaar stelt voor achterstallig onderhoud en verbeteringen in comfort, sfeer en commerciële mogelijkheden. Ook wordt nadrukkelijk gekeken naar de lange termijn. Dan nog wat weer. Vanavond schijnt de zon, vannacht brede opklaringen en droog en het koelt niet verder af dan een graad of 18. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit

ja, boom, boom, boom, boom. En John Lee Hooker. Nee, ik hoor nog niks, hè? Nee, inderdaad. Blues en Americana, dinsdagavond. Radio Capelle, mijn naam is Peter Snel. Ik draai de komende 2 uur het mooiste uit het grote Amerikaanse erfgoed. Muziek voor jou. En dat was John Lee Hooker en boom, boom, boom. En we gaan verder

Otis Blackwell en hij is de originele schrijver van Don't Be Cruel. Nu, nou, volgende nummer natuurlijk. Hier is hij. Boogie Woogie Country Girl.

Southside Johnny en de Asbury Dukes. En You Don't Know Like I Know. Oud nummer van Sam & Dave was dat. En volgende nummer is een nummer van Bruce Johnson. Stuk rustiger. En dit is Disney Girls.

0: Bruce Johnston en Disney Girls.
1: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.

Fever en Little Willie John. Nee, zo gaat hij niet. We gaan het anders doen. I knew the bride when she used to rock and roll. Here's Dave Edmunds.

0: Ja, goed nummer hoor. Dolly Parton, Here You Come Again. En twee blues nu. Eén blues eerst en dan die andere. Hier is Muddy Waters.
1: Oh yeah. Oh yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah.

Muddy Waters en I'm a Man. Nog een nummer, Joni Mitchell.

0: Sonny Boy Williamson.
1: Dit is Radio Capelle.
0: En dit is Blues in Americana met meer muziek. Namelijk een Italiaans hitje, want het is zomer.

0: Ja, Italiaanse hit en Ugo Umberto Tozzi en Ti Amo. En daar staan nu, Driving Wheel.
1: Jerry Wexler, hope you hear this record, Jerry. We love you from all the band. Jerry, wherever you are.

Yeah, the things that I used to do. Here's Billie Holiday.

What Is This Thing Called Love? En nog twee nummers, ja. Zeker tot het nieuws van 9 uur. En de eerste is een instrumental van Lloyd Glenn en Clarence Brown. Clarence Greatmouth Brown. One Level Below Plant Life.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Een 54-jarige man uit Rotterdam hoorde vandaag 5 jaar cel en TBS tegen zich eisen voor verkrachting en aanranding van een 7-jarig meisje in het Zuiderpark in Rotterdam. In augustus vorig jaar loopt het meisje samen met haar moeder door het park. En de moeder verliest haar dochter kort uit het oog en vindt haar even later huilend terug. Het meisje vertelt haar moeder dat de verdachte haar het riet in had getrokken. Daar zou hij haar tegen de grond hebben gedrukt en verkracht. De rechter doet over 2 weken uitspraak. En op de Rotterdamse weg in Ridderkerk is een aanrijding geweest tussen een fietser en een vrachtwagen. Op de fiets zaten een moeder en een kind. Het kind is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd en ook de moeder moest met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis. Het is onduidelijk of de chauffeur is aangehouden en de politie doet nog onderzoek. Op de Gordelweg in Rotterdam-Noord is een botsing geweest tussen een scooter en een vrachtwagen. Bij de botsing is de scooter volledig onder de vrachtwagen terechtgekomen. En de 58-jarige man op de scooter is zwaar gewond en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. En Feyenoord is vanaf vandaag feitelijk eigenaar van de Kuip. De directie tekende namens de club voor de aankoop van nieuwe aandelen, waarmee de eenwording tussen de club en het stadion nu ook officieel is. De eenwording betekent dat Feyenoord per direct extra geld beschikbaar stelt voor achterstallig onderhoud en verbeteringen in comfort, sfeer en commerciële mogelijkheden. Ook wordt nadrukkelijk gekeken naar de lange termijn. Dan nog wat weer. Vanavond schijnt de zon, vannacht brede opklaringen en droog, en het koelt niet verder af dan een graad of 18. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Veven marcheert. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit...

0: China is een punkrocker now en dat zijn de Ramones. En die openen het tweede uur van Blues in Americana vanavond. Ja, met meer mooie muziek. Dadelijk Otis Blackwell, maar eerst Mose Allison.
1: If you would be so kind to help me find my mind, I wanna thank you in advance. Know this before you start, my soul's been torn apart. I lost my mind in a wild romance.

Ja, The Wild Romance. En dat was Mose Allison. Otis Blackwell, beloofd. Hier is die. Eigen nummer. Return to Sender. Ja.

Ja, en met een nogal boze titel. These Are My Songs, Otis Blackwell en Return to Sender. En geef mij maar de versie van Dale Watson. Luister maar.

0: Yeah, she's a dynamite woman and I never let her go. Okay, even kijken hoor. Want dat gaan we nu doen. Eerst maar de station call.
1: Dit is Radio Capelle.
0: En dan draaien we nog een nummer van Dale Watson. Hij pakt hem niet. Nou, dat is jammer. Dat zou hij ook moeten doen eigenlijk, track 26. Oké, gaan we verder.

Yeah, wow. Marshall Chapman en Rode Hard and Put Up Wet. Wat een mooi nummer. Van haar eerste LP, Me, I'm Feeling Free. Was dat de eerste? Ik geloof het wel. De eerste die ik had in elk geval. Hier is Louis Jordan en de Timpani Five.

The Dark End of the Street Instrumental. En dat was Ry Cooder. En dit is Blues in Americana hier op Radio Capelle. Deze dinsdagavond en elke dinsdagavond tussen 8 en 10 draai ik het mooiste uit het grote Amerikaanse erfgoed. Muziek voor jou. Vanavond met Guy Clark.

0: Ja, en ik raak een beetje in de knel, want ik heb een kleine fout gemaakt bij het uitkiezen van de nummers. Dus we gaan eerst gewoon verder met Little Feat. Lil George, Elliot Ingersoll. En dit ken je, live.
1: Dit is een tune that more or less created our group. I wrote this song and then everybody thought I could write songs. So they paid me. I stopped working in the gas station, petrol station, pardon me. And I'd like to dedicate this to Karen.

0: Little George, Little Feet en hoe heet het? Het heette Willin en Don't Bogart That Joint.
1: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.
0: En Blues en Amerikanen met meer muziek.

Big Richard en The One I Love Is Gone. Heet het zo? Ja, een nummer van Bill Monroe was dat. Ja, mooi hè. Ik zou haast de miljonair nog willen draaien. Maar we gaan er gewoon uit. We gaan eruit met Sonny Rollins. Tot volgende week maar weer. Meer blues en Americana. En ik heb het met plezier gedaan. Hoop dat jij het ook leuk vond. Dag.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Een 54-jarige man uit Rotterdam hoorde vandaag 5 jaar cel en TBS tegen zich eisen voor verkrachting en aanranding van een 7-jarig meisje in het Zuiderpark in Rotterdam. In augustus vorig jaar loopt het meisje samen met haar moeder door het park. En de moeder verliest haar dochter kort uit het oog en vindt haar even later huilend terug. Het meisje vertelt haar moeder dat de verdachte haar het riet in had getrokken. Daar zou hij haar tegen de grond hebben gedrukt en verkracht. De rechter doet over 2 weken uitspraak. En op de Rotterdamse weg in Ridderkerk is een aanrijding geweest tussen een fietser en een vrachtwagen. Op de fiets zaten een moeder en een kind. Het kind is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd en ook de moeder moest met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis. Het is onduidelijk of de chauffeur is aangehouden en de politie doet nog onderzoek. Op de Gordelweg in Rotterdam-Noord is een botsing geweest tussen een scooter en een vrachtwagen. Bij de botsing is de scooter volledig onder de vrachtwagen terechtgekomen. En de 58-jarige man op de scooter is zwaar gewond en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. En Feyenoord is vanaf vandaag feitelijk eigenaar van de Kuip. De directie tekende namens de club voor de aankoop van nieuwe aandelen, waarmee de eenwording tussen de club en het stadion nu ook officieel is. De eenwording betekent dat Feyenoord per direct extra geld beschikbaar stelt voor achterstallig onderhoud en verbeteringen in comfort, sfeer en commerciële mogelijkheden. Ook wordt nadrukkelijk gekeken naar de lange termijn. Dan nog wat weer. Vanavond schijnt de zon. Vannacht brede opklaringen en droog. En het koelt niet verder af dan een graad of 18. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.

0: 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Maandagavond heeft de Kapelse gemeenteraad unaniem besloten wijkcentrum Schollevaar open te houden en in bedrijf te laten totdat de raad op basis van een te verrichten onderzoek eventueel anders beslist. Dat zal in ieder geval zijn totdat er duidelijkheid is over het stationsgebied en het huis van de wijk Schollevaar na oplevering van de nieuwbouw die daar gaat plaatsvinden. Er komt dus een onderzoek door de gemeente samen met huidige gebruikers, verenigingen en het WOP Schollevaar naar scenario's voor het duurzaam voorbestaan van het wijkcentrum Schollevaar. Daar zal in elk geval een scenario worden uitgewerkt voor een doelmatiger en efficiëntere bedrijfsvoering van het wijkcentrum. Daarbij wordt per scenario een kostenoverzicht opgesteld en wat de sociale gevolgen zijn van een eventuele functiewijziging. Welzijn Capelle heeft een nieuwe wijkwinkel geopend en wel in het gemeentehuis. Inwoners kunnen er elke maandagavond terecht voor gratis advies en ondersteuning bij praktische en financiële vragen. De nieuwe locatie is vorige week al van start gegaan. Vrijwilligers helpen inwoners met uiteenlopende vragen over bijvoorbeeld huur, verzekeringen, energie, belastingen en toeslagen. Maar ook met het invullen van formulieren en het aanvragen van voorzieningen en fondsen. De wijkwinkel in het gemeentehuis is elke maandagavond open van 17:30 tot 20:00. Er zijn 2 spreekkamers beschikbaar. Een bezoek is alleen mogelijk op afspraak. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Het is de weersverwachting van dinsdag 14 juli. Vandaag scheen de zon weer volop. Er stond een matige wind uit een noordoostelijke richting. De wind was matig van kracht en de maximumtemperatuur kwam uit rond een graad of 30. Op het KNMI-station op luchthaven Rotterdam. Tot 16 uur nog net geen tropische dag. Dus nog even afwachten of het vandaag daar tropisch wordt. Morgen zal op de meeste plaatsen de temperatuur een fractie onder de tropische grens blijven. Een maximumtemperatuur rond de 29 graden. Bij een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 17 graden. Ook op donderdag een matige wind dan uit een noord-noordoostelijke richting. Dat betekent dat de aarde voor de lucht een tikkeltje minder heet wordt. De zon schijnt weer volop. De kans op neerslag is uiterst klein. De minimumtemperatuur komt uit rond de 16, de maximumtemperatuur rond de 28 graden. Op vrijdag is er een kleine kans op een lokale bui, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. De wind waait uit een noord-noordwestelijke richting, dat betekent aanvoer over de Noordzee. Naast zonnige perioden zijn er ook wolkenvelden en de maximumtemperatuur komt uit rond de 24 tot 25 graden. In het weekend wordt de aangevoerde lucht duidelijk nog minder warm. Een matige wind uit een noordwestelijke richting. Een afwisseling van zon en wolken, een minimumtemperatuur van 14 of 15 graden en de maximumtemperatuur van 20 tot 21.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Het is 11 uur.
1: Een 54-jarige man. Uit Rotterdam hoorde vandaag 5 jaar cel en TBS tegen zich eisen voor verkrachting en aanranding van een 7-jarig meisje in het Zuiderpark in Rotterdam. In augustus vorig jaar loopt het meisje samen met haar moeder door het park en de moeder verliest haar dochter kort uit het oog en vindt haar even later huilend terug. Het meisje vertelt haar moeder dat de verdachte haar het riet in had getrokken. Daar zou hij haar tegen de grond hebben gedrukt en verkracht. De rechter doet over 2 weken uitspraak. En op de Rotterdamse weg in Ridderkerk is een aanrijding geweest tussen een fietser en een vrachtwagen. Op de fiets zaten een moeder en een kind. Het kind is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd en ook de moeder moest met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis. Het is onduidelijk of de chauffeur is aangehouden en de politie doet nog onderzoek. Op de Gordelweg in Rotterdam-Noord is een botsing geweest tussen een scooter en een vrachtwagen. Bij de botsing is de scooter volledig onder de vrachtwagen terechtgekomen. En de 58-jarige man op de scooter is zwaar gewond en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. En Feyenoord is vanaf vandaag feitelijk eigenaar van de Kuip. De directie tekende namens de club voor de aankoop van nieuwe aandelen, waarmee de eenwording tussen de club en het stadion nu ook officieel is. De eenwording betekent dat Feyenoord per direct extra geld beschikbaar stelt voor achterstallig onderhoud en verbeteringen in comfort, sfeer en commerciële mogelijkheden.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
6: Huh?
5: Ik loop ook mee met Veve marcheert. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
11: 105.3 Radio Capelle.
12: Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Radio Capelle.

0: zonniger of meer zomers wordt het niet dan met deze plaat van Harper's Bazaar uit de jaren 60. Come to the Sunshine was dat.
1: Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf.
0: Welkom bij de late avond van dinsdag 14 juli. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond minder schadelijke stoffen door nieuwe technologie voor afvalwatersysteem. De boswachter over de maand juli in de natuur. En eenzaamheid in de zomervakantie blijft vaker onopgemerkt. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert Wolf en fijn dat je er weer bij bent.

0: Ja, we kunnen wel wat regen gebruiken in het land. I wish it would rain down. Phil Collins was dat. En daarvoor Julia Fordham. En Happy Ever After. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. De hoogheemraadschappen Rijnland en van Schieland en de Krimpenerwaard gaan nieuwe technologie gebruiken om het afvalwatersysteem beter te sturen. Dankzij deze techniek komen er minder schadelijke stoffen in het water en besparen de waterschappen ruim 5% aan energieverbruik. Lisette Brandt is aan de lijn bij Herman de Bruin.
1: Welkom. Het gaat over het systeem van afvalwater, want daar is het Hoogheemraadschap mee bezig. Hè? Jullie verzorgen al het afvalwater dat het weer schoon de zee ingaat?
2: Dat het inderdaad schoon het oppervlaktewater weer ingaat, ja.
1: Mm-hmm. Ja. Maar er is nieuwe technologie. Wat is er verbeterd?
2: Nou, wij kunnen onze zuiveringen die het afvalwater zuiveren op dit moment ook al op afstand besturen. Alleen wat er bij gaat komen is een slimme extra laag die we erop gaan aanbrengen. Waardoor we veel beter, veel sneller in staat zijn om veel meer data en informatie te kunnen combineren. En dan kunnen we dat benutten en ook kunnen we dan meer gaan van reageren naar anticiperen. Dus we kunnen zaken voor zijn.
1: Ja, ja, dat is technisch dan mogelijk. Maar het afvalwater is toch al schoon als het op het oppervlaktewater terechtkomt?
2: Zeker, zeker. Ja. Dat is niet anders. Het is alleen wel zo dat het weer wordt extremer. De lozingseisen worden strenger. Dus we moeten gewoon sneller kunnen reageren en slimmer moeten omgaan met ons systeem.
1: Ja, kunt u dan hoosbuien gaan voorspellen?
2: Ja, inderdaad. We gaan bijvoorbeeld weersberichten in de gaten houden. En die combineren met onze informatie. En dan kunnen we bijvoorbeeld al een regenbui zien aankomen. Waardoor we bijvoorbeeld het transportstelsel alvast leegruimen. Bijvoorbeeld de beluchting op onze zuivering alvast aanzetten. Zodat het systeem gewoon veel efficiënter kan gaan werken.
1: Ja, u wordt niet meer verrast door dat soort zaken dus. Want dat was natuurlijk
2: precies,
1: wel eens zo.
2: Ja.
1: Er kwamen de putten, kwam het water omhoog, vuile water dus en zo.
2: Ja, nee, inderdaad. Dat is wel inderdaad een van de doelstellingen om dat zoveel mogelijk te gaan voorkomen. Ja.
1: En u hebt daarmee een partner gesloten die daar wat meer over weet. Want ja, ik denk dat u de techniek ook niet allemaal in huis heeft van het voorspellen van.
2: Nee, dat klopt, dat klopt. De ideeën die hadden we al best wel lang geleden al, 2018 meen ik. En onze collega's bij het Hoogheemraadschap van Rijnland, die hadden soortgelijke ideeën. En toen hebben we gezegd van dan moeten we gewoon samen op gaan trekken, want dit is een gezamenlijk probleem. En we hebben inderdaad de markt verkend en vorige week de opdracht gegund en ook laten ondertekenen. En we zijn in zee gegaan met een consortium, drie leveranciers. En die zijn toonaangevend op het gebied van software, engineering en watertechnologie.
1: Ja, we hebben heel veel waterschappen in Nederland. Ik hoor de anderen niet noemen.
2: Klopt. We hebben daar in de marktverkenning wel naar gekeken. En dan zien we ook wel dat er stukjes van soortgelijke technologie wel wordt gebruikt of geprobeerd in pilots bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar op deze schaal, dus we hebben het nu over 25 zuiveringen in totaal, is dat nog niet eerder gedaan.
1: Maar u gaat dat wel delen met de andere waterschappen?
2: Zeker, zeker, ja.
1: Want het zou mooi zijn als het in heel Nederland kan natuurlijk.
2: Dat is zeker de bedoeling. We zijn ook al in gesprek en we delen de informatie.

0: zien we ook al, ja.
1: Dus wat dat betreft zou Nederland weer veel schoner kunnen worden, wat afvalwater betreft?
0: Schoner en slimmer schoon eigenlijk, ja. En hopelijk ook efficiënter en waarmee we dan ook nog wat kosten hopen te besparen.
1: Oh, ook dat nog, ja. Want het moet natuurlijk wel aangestuurd worden en het bedrijf wat daarbij betrokken is, dat moet ook wat verdienen. Dus, maar het wordt toch wel uiteindelijk goedkoper.
0: Het is de bedoeling, daar hebben we natuurlijk aan gerekend, dat het inderdaad ons ook wel wat op gaat leveren. Dat zit hem vooral op het vlak van energiebesparing, maar ook gewoon de efficiëntie van het proces. Minder afhankelijk zijn van bijvoorbeeld 9 tot 5 werkdagen of de weekenden waarin incidenten plaatsvinden. Ja. Dus het wordt gewoon een veel stabieler proces. Maar de mens blijft altijd noodzakelijk, dus dat is wel belangrijk om te noemen. We worden gewoon alleen meer geholpen.
1: De techniek helpt mee, maar de mensen zijn ook belangrijk. Dat is in ieder geval een mooie conclusie aan het eind van dit gesprek. Dank u wel voor het gesprek. Lisette Brand van de Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenermaard.
2: Dit is De Late Avond van Radio Capelle.

0: show wasn't meant for you. Everything fades away. Everything fades away.
1: Van het nieuwe album van Madonna, Confessions 2, hoorde je Lower East Side Girl. En daarvoor de jaren 60. En uit België, Adamo en Quand les Roses. Zometeen, de boswachter over de maand juli in de natuur. Na Billy Joel en Your

0: 1973 was het jaar voor Billy Joel en zijn You're My Home. Ons volgende onderwerp. Harm Blom, boswachter bij Staatsbosbeheer, belicht de ontwikkelingen in de natuur in de maand juli.
1: Harm, welkom.
2: Kijk, hallo.
1: Ja, de biesbos, jullie broedseizoen achter de rug, hè?
2: Ja, voor een groot deel. En je zou inderdaad denken met deze warme temperaturen, nou, het broedseizoen zit erop, maar niks is anders. Verschillende reigers, zoals kleine zilverreiger, koereiger hebben nog jongen. Mm-hmm. De koekoeken worden nog gevoerd door allerlei kleine karakieten en graspiepers. En bij de visarenden zitten de kuikens gewoon nog op het nest. Oh. Dus dat broedseizoen in de biesbos, dat kan zomaar tot, ja, zeker augustus duren.
1: Ja, en heeft dat nog consequenties voor de bezoekers?
2: Nou, dit jaar valt dat wel mee. Alleen vanwege de visarend hebben we de broedersregeling toegepast. Er is één kreek en één wandelroute is er tijdelijk afgesloten. En voor de rest eigenlijk alle wandelpaden, fietspaden, kanokreken, vaarkreken zijn gewoon nog opengesteld. En gaat het eigenlijk goed samen.
1: Ja, dat kan heel goed. Die visarend, is dat een bijzondere?
2: Ja, zeker. De visarend is echt een wereldreiziger. De naam zegt het al, visarend. Hij heet alleen maar vis, dus in de winter denkt hij in Europa, daar moet ik weg zijn, dus dan gaat hij naar Spanje en Afrika. Mm-hmm. In Nederland hebben we maar 11 broedpaardjes, waarvan er daadwerkelijk 6 zijn gaan broeden. En in de biesbos hebben we er 3 van. Dus ja, het is wel echt een biesbosarend, dat geluk hebben wij. Maar ja, dat is ook wel een soort, ja, kleine populatie, vraagt echt nog om rust en wat bescherming. Maar het mooie is, in Zuid-Holland, in de biesbos, daar kan je gewoon heel vaak genieten van visarenden.
1: Ja, ja. Dus als je daar naartoe gaat, dan kom je ze wel tegen. Want het zijn grote vogels, hè? Ze vallen wel op.
2: Ja, zeker. Het zijn echt in feite grote meeuwen van 1,75 meter breed. Mm-hmm. Met echt indrukwekkende klauwen, met een hele mooie kop, met zo'n Zorro-streep erop, met knalgele ogen. Echt gemaakt om vissen te vangen in het water.
1: Ja, ja, ja.
2: En
1: ze hebben ook jongen?
2: Ja, zeker. Er zijn 3 broedparen. 2 in een hoogspanningsmast en 1 in een boom. En ze hebben alle 3 jongen.
1: Want ze zitten liefst op hoge plekken dus.
2: Ja, visarenden zitten inderdaad niet graag in de ruigte of op de grond. Die zitten graag op een plek met uitzicht. Net als de grote broer, de zeearend.
1: Ja.
2: Ja, die willen gewoon om hun heen kunnen kijken. Willen gevaar zien aankomen. De zeearend is helemaal schuw. De visarend laat zien dat hij wat meer kan hebben. Maar rondom het nest in een cirkel willen ze absolute rust. Dus ze zitten vaak hoog en droog.
1: Ja, maar dat is ook de bedoeling dat de mensen daar niet vlakbij komen dan? Of is dat niet zo?
2: Ja, zeker, zeker. Wij proberen daar ook uitleg over te geven van, gewoon waarom is een kreek dicht? Waarom is een wandelpad dicht? Het is altijd tijdelijk. Waarom moet je afstand houden? Soms zetten we een bord neer, soms leggen we een ballenlijn neer in een kreek.
1: Ja, ja. Ja,
2: maar ervaring leert in de biesbos, veel mensen zijn inmiddels gewend aan visarenden broedend in de biesbos. Mm-hmm. En vinden het eigenlijk ontzettend mooi. En we zien dat heel veel mensen en ook bedrijven rekening willen houden met broedende visarenden. En het voordeel is, ja, zit jij op 60, 70 meter hoog in een hoogspanningsmast, daar komen weinig mensen bij.
1: Ja, dat denk ik ook. Dat zou ik niemand aanraden om dat te doen.
2: Ik ook.
1: Nee. Want die populatie moet gaan groeien. Ik dacht dat de visarend hier in Nederland pas weer sinds kort is.
2: Ja, klopt. Sinds 2016 in de biesbos. Okay.
1: Ja, ja.
2: En we hebben dit jaar 5 paardjes in de biesbos, waarvan 3 zijn gaan broeden. En in Nederland hebben we 11 paardjes, waarvan uiteindelijk 6 zijn gaan broeden. Waaronder die 3 van de biesbos. Dus het is een kleine populatie die langzaam groeit. Ja, soms heb je een man of een vrouw die niet terugkeert van de overwintering in Afrika. En dan moeten ze nieuwe paardjes smeden.
1: Ja.
2: Ja, en dat kost wel eens een jaar qua broed. Geval. Dus 6 broedgevallen dit jaar in Nederland, in de biesbos, is helemaal niet slecht.
1: Nee.
2: Dat is het belangrijkste, dat er nog elk jaar gebroed wordt.
1: Ja, en het is ook een beetje kwetsbaar vogel natuurlijk, want ja, het zijn er nog maar heel weinig, dus er mag niks gebeuren, dan zijn ze weg. Maar daar gaan we niet vanuit. Jullie beschermen ze in ieder geval goed.
2: Ja, zeker. Daar doen we ons best voor.
1: Ja. Voor de rest, deze maand, zijn er nog bijzonderheden waar we rekening mee moeten houden als we gaan, want we zitten in de vakantietijd natuurlijk.
2: Nou ja, de zon is sterk en krachtig, dus smeer je goed in. Een beetje anti-insectenmiddel kan ook helpen.
1: Zeker op het water.
2: Zeker op het water, maar ook in de mooie kruidenrijke graslanden in Zuid-Holland en in duinen en vooral in de biesbos, daar zitten gewoon nog heel veel insecten. Dus word je ook wel eens geprikt. Maar ik zou vooral zeggen, ga erop uit. Ga wandelen, fietsen, kanoën. Doe dat echt wel op de geëikte plekken, dus op wegen en paden. Want juist de maand juli en augustus, dat zijn eigenlijk de bloeimaanden in de riviernatuur, in de biesbos. Dus de oevers van de IJssel, de Lek, de Maas in de biesbos, die staan echt volop in bloei nu. Je zou het niet verwachten. Je denkt, nou, de zomer breekt aan, we hebben het voorjaar gehad. Dat klopt. Maar dan gaat juist riviernatuur bloeien. Die dynamische natuur die gaat nu bloeien. Trekt heel veel insecten aan, de ronde vlinders. En dat geeft nog steeds heel veel vogels voeding.
1: Ja, precies. Ja. Ja. Ja. Kijk even op de website.
2: Zeker, staatsbosbeheer.nl/biesbos.
1: Ja, dan kom je overal terecht waar je wezen wil. Harm Blom, dank voor het gesprek.
3: De late avond bij Radio Capelle.

is nog even wachten, maar zij zong er al over. Over Sunrise. Norah Jones was dat. En daarvoor Martijn van der Zanden. En Als de Nacht Valt. Zometeen. Eenzaamheid blijft vaker onopgemerkt in de zomervakantie. Dat straks, na Al Stewart en End of the Day.

0: fameuze album The Year of the Cat. Al Stewart hoorde je met End of the Day. Ons volgende onderwerp. De zomer staat voor velen gelijk aan vakantie, vrije tijd en samen zijn. Maar juist in die zomer blijft eenzaamheid vaker onzichtbaar door het tijdelijk wegvallen van sociale contacten en routines. Dat blijkt uit onderzoek van Humanitas. Herman de Bruin praat erover met Vanessa Smit.
1: Themacoördinator eenzaamheid. Wat doet een themacoördinator eenzaamheid precies bij Humanitas?
2: Nou, Humanitas is een grote vrijwilligersorganisatie in Nederland. We bevinden ons op het maatschappelijke veld, waar wij alledaagse situaties tegenkomen. En een van die onderwerpen die wij tegenkomen is eenzaamheid. Ja. Wij hebben binnen Humanitas een groot aantal projecten waarbij vrijwilligers mensen ondersteunen op onder andere het thema eenzaamheid. En eigenlijk mensen helpen daarbij om te leren verbinden.
1: Ja, want eenzaamheid wordt vaak te laat ontdekt. Dat is, ik denk dat dat onderzocht is.
2: Dat klopt. We hebben een recentelijk onderzoek gedaan onder ruim 1000 respondenten. Mm-hmm. En daarbij viel toch op dat veel mensen in de veronderstelling zijn dat mensen hun eenzaamheid goed weten te verbergen. En dat daarmee het dus ook lastig is om te signaleren.
1: Ja, want wij zijn niet zo gewend om achter de voordeur te kijken.
2: Dat klopt. In de Nederlandse samenleving denk ik ook dat daar een soort bemoeizucht per ongeluk bij komt kijken. We vinden het fijn om elkaar in de gaten te houden, naar elkaar om te kijken, maar het moet niet doorslaan in bemoeizucht. We steken niet graag onze neus in andermans zaken.
1: Nee, maar dat zou op zich wel moeten natuurlijk als je eenzaamheid wil bestrijden.
2: Dat klopt. Het stukje omkijken naar elkaar hierin is heel belangrijk. En je weet wat je kan doen tegen eenzaamheid op het moment dat je de signalen leert herkennen. Want daar gaat het ook natuurlijk vaak mis.
1: Ja, daar hebben jullie iets op bedacht, hè?
2: Dat klopt. Ja. We zijn een campagne gestart. Onze campagne is in de vorm van bespreekbaar maken en het herkennen en signaleren van eenzaamheid. En daarbij hebben wij een aantal alledaagse situaties onder de doek genomen. Denk daarbij aan een mantelzorger die door het zorgen zichzelf steeds meer kwijtraakt. Of een scholieren die veel online contacten heeft, maar met niemand echt die verbinding voelt en zichzelf ook eigenlijk steeds meer kwijtraakt, zich niet gezien en gevoeld wordt. Dus om die reden hebben wij aansluitend een test gemaakt.
1: Ja.
2: De test om signalen te herkennen. En die kennistest die is te vinden op onze website humanitas.nl/doorbreekeenzaamheid. Om mensen zo steeds meer de signalen te leren herkennen, zodat we tijdig daarmee het gesprek kunnen aangaan.
1: U roept de Nederlanders op om meer te kijken naar de ander.
2: Klopt. Ja, inmiddels zijn de statistieken dusdanig dat 1 op de 2 Nederlanders zich vaker dan eens eenzaam voelt, last heeft van eenzaamheid. En bij 1 op de 7 mensen beheerst het zelfs hun hele leven. Dus dat betekent dat het niet meer abstracte cijfers zijn. Maar het houdt in dat we echt praten over een buurman, een naaste, een broer, een zus, een collega. Met de helft van de mensen die we op een dag zien, krijgt eenzaamheid in 1 keer veel meer gezicht. En wetende dat het zo'n groot probleem is, is het denk ik heel belangrijk om met elkaar het gesprek daarover te voeren, dat begint met de signalen te herkennen.
1: Hoe gaat dat precies in zijn werk?
2: Gedurende de test komen er een aantal situaties naar voren. Een paar stellingen waarbij je het antwoord kan geven. Hoe zou ik eigenlijk in deze situatie handelen? Of wat is mijn kennis over dit onderwerp? En aan het einde van de test wordt dan gekeken van, heb je nog behoefte aan meer tips? Want het is natuurlijk een praktische handeling om dat een stukje uit te kunnen reiken naar andere mensen. Ja. Dus die tips die kunnen dan uiteindelijk nog opgevraagd worden.
1: Ja, heb je een voorbeeld van zo'n tip die je dan kan geven?
2: Een tip die je zelf zou kunnen doen, als je zelf alerter wil zijn bijvoorbeeld, die staat niet per se in het rijtje, maar wat wel een hele praktische handige tip is zelf proactief uitreiken naar iemand. Wacht niet tot iemand zelf om hulp vraagt, want ondanks de cijfers die we net noemden, heerst er toch nog wel wat schaamte en taboe af en toe op de beleving van eenzaamheid. Dus een heel simpele vraag als hoe gaat het eigenlijk met je? Of heb je nog leuke plannen deze zomer?
1: Ja, maar dan moet je iemand wel tegenkomen, hè?
2: Dat klopt. Maar dat is misschien ook een beetje het verstokte, het beeld wat wij hebben, de verstokte, verstopte persoon die de deur niet uitkomt. En dat is misschien exact de reden waarom we deze campagne begonnen zijn. Eenzaamheid loopt door het dagelijks leven. En mensen die veelal op het oog goed functioneren, maar toch die last van eenzaamheid bij zich dragen. Dus de kans dat iemand in jouw omgeving, die niet weggestopt is, maar gewoon in het dagelijks leven meedraait, last heeft van eenzaamheid, is best wel groot. Ja. En dan hebben we daar ook wel signalen voor. Als iemand bijvoorbeeld steeds minder deelneemt aan activiteiten, of zich wat vaak terugtrekt, of iemand bij wie het leven gewoon langzaam wat kleiner lijkt te worden. Zijn dat eigenlijk hele mooie signalen om die vraag te kunnen stellen, een gesprek aan te gaan.
1: Ja, dat is duidelijk. Hoe kunnen mensen die test doen?
2: De test is te vinden op onze website www.humanitas.nl/doorbreekeenzaamheid. En tijdens die test word je meegenomen in een stukje kennis, in een stukje hoe kan je het signaleren.
1: Belangrijk dat we naar elkaar omkijken en via die test kan u tips krijgen hoe dat op een goede manier kan. Vanessa Smit, dank voor het gesprek en heel veel succes met wat u allemaal doet tegen de eenzaamheid.
2: Dank u wel.

Achtereenvolgens hoorde je Joe Jackson en The Best I Can Do uit 1989. En Lisa Fisher daarna met How Can I Ease the Pain. En dat was de late avond van dinsdag 14 juli. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Michael Learns to Rock blijft nog even bij je. Fijne nacht.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Een 54-jarige man uit Rotterdam hoorde vandaag 5 jaar cel en TBS tegen zich eisen voor verkrachting en aanranding van een 7-jarig meisje in het Zuiderpark in Rotterdam. In augustus vorig jaar loopt het meisje samen met haar moeder door het park en de moeder verliest haar dochter kort uit het oog en vindt haar even later huilend terug. Het meisje vertelt haar moeder dat de verdachte haar het riet in had getrokken. Daar zou hij haar tegen de grond hebben gedrukt en verkracht. De rechter doet over 2 weken uitspraak. En op de Rotterdamse weg in Ridderkerk is een aanrijding geweest tussen een fietser en een vrachtwagen. Op de fiets zaten een moeder en een kind. Het kind is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd en ook de moeder moest met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis. Het is onduidelijk of de chauffeur is aangehouden en de politie doet nog onderzoek. Op de Gordelweg in Rotterdam-Noord is een botsing geweest tussen een scooter en een vrachtwagen. Bij de botsing is de scooter volledig onder de vrachtwagen terechtgekomen. En de 58-jarige man op de scooter is zwaar gewond en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. En Feyenoord is vanaf vandaag feitelijk eigenaar van de Kuip. De directie tekende namens de club voor de aankoop van nieuwe aandelen, waarmee de eenwording tussen de club en het stadion nu ook officieel is. De eenwording betekent dat Feyenoord per direct extra geld beschikbaar stelt voor achterstallig onderhoud en verbeteringen in comfort, sfeer en commerciële mogelijkheden. Ook wordt nadrukkelijk gekeken naar de lange termijn.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Maandagavond heeft de Capelse gemeenteraad unaniem besloten wijkcentrum Schollevaar open te houden en in bedrijf te laten totdat de raad op basis van een te verrichten onderzoek eventueel anders beslist. Dat zal in ieder geval zijn totdat er duidelijkheid is over het stationsgebied en het huis van de wijk Schollevaar na oplevering van de nieuwbouw die daar gaat plaatsvinden. Er komt dus een onderzoek door de gemeente samen met huidige gebruikers, verenigingen en het WOP Schollevaar naar scenario's voor het duurzaam voorbestaan van het wijkcentrum Schollevaar. Daar zal in elk geval een scenario worden uitgewerkt voor een doelmatiger en efficiëntere bedrijfsvoering van het wijkcentrum. Daarbij wordt per scenario een kostenoverzicht opgesteld en wat de sociale gevolgen zijn van een eventuele functiewijziging. Welzijn Capelle heeft een nieuwe wijkwinkel geopend en wel in het gemeentehuis. Inwoners kunnen er elke maandagavond terecht voor gratis advies en ondersteuning bij praktische en financiële vragen. De nieuwe locatie is vorige week al van start gegaan. Vrijwilligers helpen inwoners met uiteenlopende vragen over bijvoorbeeld huur, verzekeringen, energie, belastingen en toeslagen. Maar ook met het invullen van formulieren en het aanvragen van voorzieningen en fondsen. De wijkwinkel in het gemeentehuis is elke maandagavond open van 6:30 tot 8:00. Er zijn 2 spreekkamers beschikbaar. Een bezoek is alleen mogelijk op afspraak. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdag 14 juli. Vandaag scheen de zon weer volop. Er stond een matige wind uit een noordoostelijke richting. De wind was matig van kracht en de maximumtemperatuur kwam uit rond een graad of 30. Op het KNMI-station op luchthaven Rotterdam. Tot 16 uur nog net geen tropische dag. Dus nog even afwachten of het vandaag daar tropisch wordt. Morgen zal op de meeste plaatsen de temperatuur een fractie onder de tropische grens blijven. Een maximum temperatuur rond de 29 graden bij een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 17 graden. Ook op donderdag een matige wind dan uit een noord-noordoostelijke richting. Dat betekent dat de aarde voor de lucht een tikkeltje minder heet wordt. De zon schijnt weer volop. De kans op neerslag is uiterst klein. De minimumtemperatuur komt uit rond de 16, de maximumtemperatuur rond de 28 graden. Op vrijdag is er een kleine kans op een lokale bui, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. De wind waait uit een noord-noordwestelijke richting, dat betekent aanvoer over de Noordzee. Naast zonnige perioden zijn er ook wolkenvelden. En de maximumtemperatuur komt uit rond de 24 tot 25 graden. In het weekend wordt de aangevoerde lucht duidelijk nog minder warm. Een matige wind uit een noordwestelijke richting. Een afwisseling van zon en wolken, een minimumtemperatuur van 14 of 15 graden en de maximumtemperatuur van 20 tot 21.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Een 54-jarige man uit Rotterdam hoorde vandaag 5 jaar cel en TBS tegen zich eisen voor verkrachting en aanranding van een 7-jarig meisje in het Zuiderpark in Rotterdam. In augustus vorig jaar loopt het meisje samen met haar moeder door het park. En de moeder verliest haar dochter kort uit het oog en vindt haar even later huilend terug. Het meisje vertelt haar moeder dat de verdachte haar het riet in had getrokken. Daar zou hij haar tegen de grond hebben gedrukt en verkracht. De rechter doet over 2 weken uitspraak. En op de Rotterdamse weg in Ridderkerk is een aanrijding geweest tussen een fietser en een vrachtwagen. Op de fiets zaten een moeder en een kind. Het kind is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd en ook de moeder moest met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis. Het is onduidelijk of de chauffeur is aangehouden en de politie doet nog onderzoek. Op de Gordelweg in Rotterdam-Noord is een botsing geweest tussen een scooter en een vrachtwagen. Bij de botsing is de scooter volledig onder de vrachtwagen terechtgekomen. En een 58-jarige man op de scooter is zwaar gewond en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. En Feyenoord is vanaf vandaag feitelijk eigenaar van de Kuip. De directie tekende namens de club voor de aankoop van nieuwe aandelen, waarmee de eenwording tussen de club en het stadion nu ook officieel is. De eenwording betekent dat Feyenoord per direct extra geld beschikbaar stelt voor achterstallig onderhoud en verbeteringen in comfort, sfeer en commerciële mogelijkheden. Ook wordt nadrukkelijk gekeken naar de lange termijn. Dan nog wat weer. Vanavond schijnt de zon, vannacht brede opklaringen en droog, en het koelt niet verder af dan een graad of 18. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Maandagavond heeft de Capelse gemeenteraad unaniem besloten wijkcentrum Schollevaar open te houden en in bedrijf te laten totdat de raad op basis van een te verrichten onderzoek eventueel anders beslist. Dat zal in ieder geval zijn totdat er duidelijkheid is over het stationsgebied en het huis van de wijk Schollevaar na oplevering van de nieuwbouw die daar gaat plaatsvinden. Er komt dus een onderzoek door de gemeente samen met huidige gebruikers, verenigingen en het WOP Schollevaar naar scenario's voor het duurzaam voorbestaan van het wijkcentrum Schollevaar. Daar zal in elk geval een scenario worden uitgewerkt voor een doelmatiger en efficiëntere bedrijfsvoering van het wijkcentrum. Daarbij wordt per scenario een kostenoverzicht opgesteld en wat de sociale gevolgen zijn van een eventuele functiewijziging. Welzijn Capelle heeft een nieuwe wijkwinkel geopend en wel in het gemeentehuis. Inwoners kunnen er elke maandagavond terecht voor gratis advies en ondersteuning bij praktische en financiële vragen. De nieuwe locatie is vorige week al van start gegaan. Vrijwilligers helpen inwoners met uiteenlopende vragen over bijvoorbeeld huur, verzekeringen, energie, belastingen en toeslagen. Maar ook met het invullen van formulieren en het aanvragen van voorzieningen en fondsen. De wijkwinkel in het gemeentehuis is elke maandagavond open van 6:30 tot 8:00. Er zijn 2 spreekkamers beschikbaar. Een bezoek is alleen mogelijk op afspraak. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdag 14 juli. Vandaag scheen de zon weer volop en stond een matige wind uit een noordoostelijke richting. De wind was matig van kracht en de maximumtemperatuur kwam uit rond een graad of 30. Op het KNMI-station op luchthaven Rotterdam. Tot 16 uur nog net geen tropische dag. Dus nog even afwachten of het vandaag daar tropisch wordt. Morgen zal op de meeste plaatsen de temperatuur een fractie onder de tropische grens blijven. Een maximumtemperatuur rond de 29 graden. Bij een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 17 graden. Ook op donderdag een matige wind, dan uit een noord-noordoostelijke richting. Dat betekent dat de aangevoerde lucht een tikkeltje minder heet wordt. De zon schijnt weer volop. De kans op neerslag is uiterst klein. De minimumtemperatuur komt uit rond de 16, de maximumtemperatuur rond de 28 graden. Op vrijdag is er een kleine kans op een lokale bui, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. De wind waait uit een noord-noordwestelijke richting, dat betekent aanvoer over de Noordzee. Naast zonnige perioden zijn er ook wolkenvelden en de maximumtemperatuur komt uit rond de 24 tot 25 graden. In het weekend wordt de aangevoerde lucht duidelijk nog minder warm. Een matige wind uit een noordwestelijke richting. Een afwisseling van zon en wolken, een minimumtemperatuur van 14 of 15 graden en de maximumtemperatuur zo'n 20 tot 21 graden.
0: Je luistert naar Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Een 54-jarige man uit Rotterdam hoorde vandaag 5 jaar cel en TBS tegen zich eisen voor verkrachting en aanranding van een 7-jarig meisje in het Zuiderpark in Rotterdam. In augustus vorig jaar loopt het meisje samen met haar moeder door het park. En de moeder verliest haar dochter kort uit het oog en vindt haar even later huilend terug. Het meisje vertelt haar moeder dat de verdachte haar het riet in had getrokken. Daar zou hij haar tegen de grond hebben gedrukt en verkracht. De rechter doet over 2 weken uitspraak. En op de Rotterdamse weg in Ridderkerk is een aanrijding geweest tussen een fietser en een vrachtwagen. Op de fiets zaten een moeder en een kind. Het kind is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd en ook de moeder moest met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis. Het is onduidelijk of de chauffeur is aangehouden en de politie doet nog onderzoek. Op de Gordelweg in Rotterdam-Noord is een botsing geweest tussen een scooter en een vrachtwagen. Bij de botsing is de scooter volledig onder de vrachtwagen terechtgekomen. En de 58-jarige man op de scooter is zwaar gewond en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. En Feyenoord is vanaf vandaag feitelijk eigenaar van de Kuip. De directie tekende namens de club voor de aankoop van nieuwe aandelen, waarmee de eenwording tussen de club en het stadion nu ook officieel is. De eenwording betekent dat Feyenoord per direct extra geld beschikbaar stelt voor achterstallig onderhoud en verbeteringen in comfort, sfeer en commerciële mogelijkheden. Ook wordt nadrukkelijk gekeken naar de lange termijn. Dan nog wat weer. Vanavond schijnt de zon, vannacht brede opklaringen en droog, en het koelt niet verder af dan een graad of 18. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.